0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dode herdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen, waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten, bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Het gaat om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. Het weer in het zuiden en oosten bewolkt met een bui. Elders is er kans op zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Morgen is het weer Bevrijdingsdag. En dat betekent herdenken. Maar ook feest. Het Bevrijdingsfeest Lelystad is van 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de Agorahof. Met Matthijs Biesmans als host. DJ Pablo draait en verder zijn Kioma en Gio MC, Raddraaiers en de Foute Skipakken Party Crew aanwezig. Stadsdichter Jasmin Gerards opent de dag met een voordracht over vrijheid. Voor kinderen zijn er onder meer een dansworkshop van Energetic Crew, een kinderdisco van Bella Beats en een meet and greet met Bluey en Bingo. Voorts, panna knockout, schminken, glittertattoes, een mini-kermis en de mogelijkheid om haren te laten vlechten. En de bevrijdingsmarkt met verkoopstands en foodtrucks. Batavialand heeft een bevrijdingslunch en Theater Agora presenteert 's avonds een concert van muziekvereniging Lelystad. Mensen die leven met kanker en hun dierbaren kunnen zaterdag 30 mei gratis een vaarttocht maken vanuit Lelystad Haven naar de Markerwadden. Het gaat om een initiatief van de stichting Vaarkracht, die daarvoor de medewerking heeft gekregen van 5 eigenaren van zeiljachten. Het programma voorziet in een ontvangst tussen 10:30 en 11:00 in de ochtend. Onderweg wordt uitleg gegeven over de Markerwadden en wie wil kan nog even op de eilanden een korte wandeling maken. Tegen 16:30 keren de schepen terug in de haven en is er nog, zoals dat heet, een hapje en een drankje. Aanmelden kan onder meer via onze site. De stichting, die nu aan haar 14e seizoen begint, is destijds speciaal voor dit soort activiteiten opgericht. Inmiddels beschikt ze naar eigen zeggen over een bestand van 300 schepen. En om in nautische sferen te blijven, 9 mei is het Nationale Reddingsbootdag. En voor Lelystad betekent dat een kans om kennis te maken met de nieuwe overdekte boot die het station vorig jaar in gebruik heeft genomen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is een rustige lentedag met eerst lokaal mist en nevel in de buitengebieden van Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn en het blijft meestal droog. Een lokale bui kan ik echter niet uitsluiten. De kans op een bui is vanmiddag aanwezig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 17 of 18 graden en bij weinig wind is het best aangenaam. Vanavond tijdens herdenking en vannacht is het overwegend bewolkt. Het blijft zo goed als droog. Met een minimumtemperatuur van 8 graden wordt het niet echt koud. Bevrijdingsdag is het eerst bewolkt en soms regenachtig. In de loop van de dag blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. Door een toenemende noordelijke wind wordt het hooguit 13 of 14 graden en dat is een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
3: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg. Dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
2: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
4: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
2: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: first time.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
4: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
5: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. En in China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 21 mensen zijn omgekomen. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan. Het weer, veel bewolking en vooral in het zuiden en oosten een enkele bui. Het wordt 12 tot 16 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsenbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. In de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: De komende dagen blijft het zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen hebben we wel met overwegend veel bewolking te maken. Slechts af en toe komt de zon even tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het 16 graden. Morgen is het een fractie frisser. Donderdag en vrijdag ziet het er vriendelijker uit met geregeld zonneschijn. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
5: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
4: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
6: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
4: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 20:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 26 mensen zijn omgekomen, tientallen mensen zijn gewond. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden wel bevrijd worden. Het weer, veel bewolking en vooral in het zuiden en oosten een enkele bui. Het wordt 12 tot maximaal 16 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsenbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. In de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende dagen blijft het zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen hebben we wel met overwegend veel bewolking te maken. Slechts af en toe komt de zon even tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het 16 graden. Morgen is het een fractie frisser. Donderdag en vrijdag ziet het er vriendelijker uit met geregeld zonneschijn. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
5: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
4: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
6: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
4: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het stelt niet veel voor. Een kerk, een café, een school en een kleine wc achter in de tuin. Daar houdt het wel mee op aan Rijksweg nummer 19. De bewoners houden hun eigen dorpje goed schoon, omdat ze er tijd genoeg voor hebben. In dat kleine dorp dat zich groter voordoet dan het is. Je mag er niet harder dan 40 km per uur rijden en motorfietsen mogen er niet eens komen. En op vrijdag ga je naar de winkel om boodschappen te doen. Op zondag naar de kerk voor de heilige boodschap. Zo simpel is het leven hier. Door de week is iedereen aan het werk op de akkers om brood op de plank te krijgen. Op je spaarzame vrije dagen ga je met het hele gezin picknicken in het bos. En op zaterdagavond stappen in de grote stad, een paar kilometer verderop. Om vervolgens op zondag weer te eindigen in de kerk, zoals het hoort. Dat alles doe je in deze plaats, die zelfs nauwelijks dorp genoemd kan worden. En denk maar niet dat je een losbandig leven kan leiden hier. Whisky is bijvoorbeeld nergens te koop. En als je op straat betrapt wordt op dronkenschap, ga je meteen de nor in. Ze kennen dan geen genade met je. Gezouten varkensvlees met siroop, dat is het enige dat je dan te eten krijgt in de dorpsgevangenis. Dit is maar één van de vele kleine stadjes hier in Tennessee. En eigenlijk zijn al die plaatsen hetzelfde. Een kleine, veilige gemeenschap die het voor elkaar opneemt. Een gehucht. Meer is het eigenlijk niet. Maar de bewoners zijn er.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsenbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. En de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het dan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende dagen blijft het zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen hebben we wel met overwegend veel bewolking te maken. Slechts af en toe komt de zon even tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het 16 graden. Morgen is het een fractie frisser. Donderdag en vrijdag ziet het er vriendelijker uit met geregeld zonneschijn. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nederlandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larsenringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsenbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. En de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De komende dagen blijft het zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen hebben we wel met overwegend veel bewolking te maken. Slechts af en toe komt de zon even tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het 16 graden. Morgen is het een fractie frisser. Donderdag en vrijdag ziet het er vriendelijker uit met geregeld zonneschijn. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden... en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baker.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op 5 mei is op het Agorenhof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsenbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. In de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verruilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende dagen blijft het zo goed als droog in Lelystad. Vandaag en morgen hebben we wel met overwegend veel bewolking te maken. Slechts af en toe komt de zon even tevoorschijn. Door een matig tot vrij krachtige noordenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het 16 graden. Morgen is het een fractie frisser. Donderdag en vrijdag ziet het er vriendelijker uit met geregeld zonneschijn. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind iets warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larsenringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsenbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. In de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter. Maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De komende uren is het 15 of 16 graden, maar door een stevige noordenwind voelt het frisser aan. Vanavond en vannacht overwegend veel bewolking. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 8. Morgen verwacht ik ook veel wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Het blijft opnieuw droog, maar het is frisser met hooguit 15 graden in de stad. Donderdag en vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind weer iets warmer, een graad of 17. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er rijden geen treinen door een technisch onderzoek tussen Dordrecht en Gorkum. Dat duurt tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsebos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. En de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter. Maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De komende uren is het 15 of 16 graden, maar door een stevige noordenwind voelt het frisser aan. Vanavond en vannacht overwegend veel bewolking. De temperatuur daalt niet verder dan 1 graad of 8. Morgen verwacht ik ook veel wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Het blijft opnieuw droog, maar het is frisser, met hooguit 15 graden in de stad. Donderdag en vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind weer iets warmer, 1 graad of 17. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een automobilist is gistermiddag rond 3:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larse Bos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. In de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De komende uren is het 15 of 16 graden, maar door een stevige noordenwind voelt het frisser aan. Vanavond en vannacht overwegend veel bewolking. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 8. Morgen verwacht ik ook veel wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Het blijft opnieuw droog, maar het is frisser met hooguit 15 graden in de stad. Donderdag en vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind weer iets warmer, een graad of 17. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon en het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larse Bos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. In de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als de bedreiging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De komende uren is het 15 of 16 graden, maar door een stevige noordenwind voelt het frisser aan. Vanavond en vannacht overwegend veel bewolking. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 8. Morgen verwacht ik ook veel wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Het blijft opnieuw droog, maar het is frisser, met hooguit 15 graden in de stad. Donderdag en vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind weer iets warmer, een graad of 17. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Westervoort. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in het midden van het land. Op beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Voor Westervoort 3 kilometer met een kwartier vertraging. Hier zijn bergwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radioLelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op 5 mei is op het Agorenhof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip, zeggen ze, voor zijn overstap naar Tata Steel. Hulpverleners zijn bezig met het weghalen van 2 ernstig zieke patiënten van het Nederlands cruiseschip Hondius om ze daarna naar Nederland te brengen, meldt de WHO. Op het schip was een uitbraak van het Hanta-virus. En minister-president Jette noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrijdag te maken. Hij gaat het bespreken, zegt hij, met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Het weer in het zuidoosten bewolkt en af en toe regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij een graad of 13.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Lasterringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Lasterbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. En de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
0: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De komende uren is het 15 of 16 graden, maar door een stevige noordenwind voelt het frisser aan. Vanavond en vannacht overwegend veel bewolking. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 8. Morgen verwacht ik ook veel wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Het blijft opnieuw droog, maar het is frisser met hooguit 15 graden in de stad. Donderdag en vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind weer iets warmer, een graad of 17. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden in het midden van het land, want verder is het rustiger door de bevrijdingsdag. De A1 valt wel op, Amersfoort richting Hengelo. Bij knooppunt Beekbergen liggen er voorwerpen op de weg. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en de vertraging is nu een kwartier. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Westervoort 5 kilometer file rijden met ook een kwartier oponthoud. En de meeste vertraging in het midden van het land op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk rustiger dan gebruikelijk op dinsdag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. Wat wel opvalt in het midden van het land is de A12 in beide richtingen bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 10 minuten oponthoud. En de N325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij knooppunt Velpenbroek. Daar gebeurde eerder een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen, om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip, in de buurt van Kaapverdië, waart het Hanta-virus rond en er zijn al drie mensen aan bezweken. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. Directeur Pols van Milieudefensie gaat bij Tata Steel werken. Het staalbedrijf dat een van de grootste vervuilers van Nederland is. Pols wordt daar directeur verduurzaming. Het weer, morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een automobilist is gistermiddag rond 3:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larse Ringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larse Bos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. En de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De komende uren is het 15 of 16 graden, maar door een stevige noordenwind voelt het frisser aan. Vanavond en vannacht overwegend veel bewolking. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 8. Morgen verwacht ik ook veel wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Het blijft opnieuw droog, maar het is frisser met hooguit 15 graden in de stad. Donderdag en vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind weer iets warmer, een graad of 17. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land stelt de avondspits, voor zover je erover kan spreken, weinig tot niets voor. Een paar korte files nog. Om te beginnen de A12, Utrecht richting Duitsland, bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug, een kleine 10 minuten vertraging. En de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Voor Velperbroek ook daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wel geteld 1 file nog in het midden van het land en die staat op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Voor Westervoort 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in de volle gang. Hier en daar is het heel druk, zoals in Haarlem, waar mensen op een gegeven moment in de verdrukking dreigden te komen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Het gezicht van Milieudefensie, directeur Donald Pols, wordt directeur duurzaam bij staalbedrijf Tata Steel. Milieudefensie is boos over die overstap naar een van de grootste vervuilers van ons land. Het weer, morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land is het droog met soms wat zon. Het wordt morgen een graad of 13.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een automobilist is gistermiddag rond 2:50 omgekomen door een botsing met een vrachtwagen op het kruispunt van de Larsenringweg met de Zeebiesweg. Dus op de grens met de gemeente Dronten bij het Larsenbos. Er werd nog een medisch team aangevoerd met een traumahelikopter, maar dat kon niets meer doen. De chauffeur van de vrachtwagen werd overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. En de procedure voor de milieuvergunning van de composteringsinstallatie van OrgaWorld aan de Zeeasterweg moet over, heeft de rechter bepaald. De provincie had de geurnormen aangescherpt op verzoek van milieuorganisatie MOB, Mobilization for the Environment. Ze zouden niet in overeenstemming zijn met de regels. Maar die regels hebben een marge en de eisen moeten wel redelijkerwijs haalbaar zijn. Zowel MOB als het bedrijf ging in beroep. MOB staat op het standpunt dat de aanscherping niet genoeg is. OrgaWorld zegt er niet aan te kunnen voldoen en de installatie te moeten sluiten als het bedrijf daar wel moet voldoen. De rechtbank heeft beide beroepen gehonoreerd. Er is om te beginnen onvoldoende duidelijkheid over wat wel en niet kan, aldus de rechter, maar er speelt ook nog een formeel argument mee. De wetgeving is aan het veranderen en daar heeft de provincie geen rekening mee gehouden. En als het aan PostNL ligt, moet bezorger Randy Wissing vanaf juli zijn werk in Warande verhuilen voor een andere wijk, tot ongenoegen van zo'n beetje de hele wijk en van de bezorger zelf. Bewoners zijn een petitie begonnen om hem te behouden. Randy is een topper, hij kent zo'n beetje iedereen in de wijk en weet precies waar ze wonen, zegt een van de initiatiefnemers. Als je niet thuis bent, belt hij vaak later op de dag nog een keer aan wanneer hij ziet dat je auto er wel voor de deur staat. Hij levert geweldige service en is ook nog eens altijd vrolijk en vriendelijk. Of het wat uithaalt is echter de vraag. PostNL zegt blij te zijn met de complimenten, maar de bezorgroutes te moeten veranderen vanwege de aanpassing in de postwet. Vanwege de afname van de hoeveelheid post wordt vanaf 12 juli brievenbuspost binnen 2 bezorgdagen bezorgd in plaats van de volgende bezorgdag. En dat leidt tot een andere indeling van wijken.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. De komende uren is het 15 of 16 graden, maar door een stevige noordenwind voelt het frisser aan. Vanavond en vannacht overwegend veel bewolking. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 8. Morgen verwacht ik ook veel wolkenvelden, maar de zon komt zo nu en dan ook tevoorschijn. Het blijft opnieuw droog, maar het is frisser met hooguit 15 graden in de stad. Donderdag en vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Donderdag is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag, maar dan staat er minder wind. Vrijdag wordt het bij een zwak tot matige oostenwind weer iets warmer, een graad of 17. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt...

0: gefinancierd. Ga naar eef-flevoland.nl. Eef is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertelt correspondent Saskia Houtuin.
3: Zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
2: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Let me startle you. I'm just doing the rebel yell here to kind of kick things off. You know what I mean?
6: Dames en heren, een hele goede dag. Er wordt de man met de eeuwige lach genoemd. En er wordt ook wel veel over hem geklaagd.

0: je.
1: Radio Lelystad, 90.3 FM.
2: Gimme Jumme.
3: He's here!
2: Die jongen van Jumme.

0: Nou kan het wel, hoor. Ja. Vrienden en vriendinnen. En toch leuk.
1: In samenwerking met de Stichting Kritisch
0: Radiobeheer. Nee. Ja. Wat een pestherrie aan het begin van het programma, hè. Ja, Dave Edmunds en zijn Love Sculpture. Een band waar hij deel van uitmaakte in de 60e jaren. En deze Dave Edmunds, ja, wij kennen hem een beetje... Even een beetje minder. Wij kennen Dave Edmunds nog van Girls Talk. En we kennen hem ook nog van I Hear You Knocking. En dat is een oude rocker. En dat is die in de ruimste zin van het woord. Want vorige maand, de 19e april, werd deze brave borst 82... Ja, 82. Gaat het allemaal hard, hè, vrienden? Je hoorde hem, en had het je de vorige week al beloofd, in de zijn uitvoering van Aram Khachaturian's Sabeldans, de Saberdance. Aan het begin van deze aflevering van Beschaafd en Toch Leuk, hier op de lokale radio voor Lelystad en alle zompen en zwikken, alle ommelanden, alle buitengebieden. Jullie horen er allemaal bij. Vrolijke deunen. Oh, ik heb zo'n leuke plaat gevonden. Don't Fence Me In. Nou, je kent het misschien van Bing Crosby, of je kent het misschien van Ella Fitzgerald, of je hebt er nooit meer even van gehoord. Dat kan natuurlijk ook. Als je boven de... Nou, als je onder de 60 bent, dan... Dat zegt dat je geen reet. Maar ik heb een aardige uitvoering gevonden, want het was vroeger zo dat mensen die in Amerika op de tv een klein beetje populair werden. Weet je wel, nou, die mochten ook meteen platen maken. Ja, dat is meteen van, nou, kom maar, we gaan ook een plaat maken. Dat gebeurde met de hoofdrolspelers van de serie Bonanza. Lorne Greene had eigen platen. Dan Blocker had eigen platen. En ook Rowdy Yates. Ja, dat zegt zich geen reet, hè. Ja, maar Rowdy Yates, ja, die zat helemaal niet in Bonanza, maar die maakt het wel heel verwarrend. Maar die deed mee in Rawhide. En dat was een razend populaire serie. Was ook in Nederland te zien, trouwens. En die Rowdy Yates, die werd gespeeld door, ja, Clint Eastwood. En Clint Eastwood ken je allemaal, Dirty Harry en weet ik veel wat voor films allemaal. Maar moet je horen wat hij er op de plaat van terecht brengt. Come on, make my day. Ja, je ziet het hem zeggen.

En dan gaat hij in de verte met de zon tegemoet. Ja, lange schaduw achter hem. Clint Eastwood. Echt wel als Clint Eastwood. Je zou het niet zeggen. En dan weet ik wel, zo beroerd klonk het trouwens ook nog niet eens. Hè. Dan allemaal mensen die op hiermee. Nou, jij vindt het heel slecht. Maar heb je jezelf wel eens horen? Ja, ik heb mezelf al heel vaak horen zingen. Clint Eastwood uit een album Rawhide. Clint Eastwood sings cowboy songs. En dat verscheen in 1963. Clint Eastwood, Rowdy Yates. Dat was zijn binnenkomer in ieder geval in de tv-wereld. Daarna kreeg hij filmrollen. En zijn eerste filmrol was in zo'n spaghetti western. Van Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly. En daar kwam een hele serie van. En dat was eigenlijk het moment dat het kostje van Clint Eastwood gekocht was. Hij is, meen ik, iets van 95 of zo op dit moment. Onsterfelijk, deze man. Don't fence me in. Vrienden, wij gaan terug naar de jaren... Nou, 90. Ja, 1996 gaan we naartoe. Amanda Marshall, een dame die één hit in Nederland had. En daarna hebben we weinig van gehoord, maar die ene hit, ja, die was wel heel erg mooi. Ja. Prachtig mooi nummer om afscheid bij te nemen. Afkomstig uit haar titeloze debuut, Amanda Marshall and the Beautiful Goodbye. Dat is wel heel gevoelig aangekondigd weer. Ja, vind ik wel. Ach ja, het is een gang.

0: zoete herinneringen aan. Vrienden en toch ook weer, eigenlijk zuur zoete herinneringen aan. Aan dit nummer, Beautiful Goodbye van Amanda Marshall uit 1996. Dat was de laatste plaat die ik draaide in het programma Oma Goma op Radio 3. Radio 3 FM, dat was afgelopen, er kwam een ander en ik verdween naar Aero Classic Rock. En het programma was afgelopen en dit was mijn allerlaatste plaat bij de publiek Oma. Ja, Amanda Marshall, toen ze 16 was, woonde zij in Toronto in Canada en ontmoette zij daar een aantal grote sterren, waaronder Jeff Healey, de gitarist, en die heeft haar op sleeptouw genomen en het een en ander geleerd. The Beautiful Goodbye van Amanda Marshall. Tanara, zeker wel. Nee, stop te veel.
1: Hallo.
0: Hey yo!

0: wensen. Ja, zeker wel. Tante en onkel Jonkel, zij zijn onze vertegenwoordigers in het, ja, in het verre Duitse land, als het ware. Onze oosterburen. En zij graven daarin rond op zoek naar deugdelijke muziek. En dat is er te vinden. Zij kwamen aan met een jongeman die zich Ringelstetter noemt. Ja, nou, zo ben ik het goed. En hij noemde zich niet alleen maar zo, hij heet ook zo Hannes Ringelstetter. Het is, volgens zijn eigen biografie, is het een verhalenverteller. Het is een muzikant, het is een presentator, het is een showmaster, het is een quizmaster. Kortom, deze brave borst is van vele, vele markten thuis. Hij is in Duitsland vooral bekend geworden door zijn werk bij de Bayerische Rundfunk. Je moet je voorstellen, ze hebben daar een regio-omroep. Hè. Dan heb je, ja, de NDR, de WDR, de ARD, kortom de wereld aan. En dan ook nog allemaal kleine regionale omroepjes. En de Bayerische omroep, dat is dat, ja, dat voor de Beieren, als het ware. Hè. En dat is vrij groot, hoor. Dat er geen misverstanden over staan, want daar wonen behoorlijk wat mensen daar. En daar is hij beroemd geworden door onder andere het presenteren van programma's en het presenteren van quizzen en ander gedoe. Maar ook een muzikant, en hij maakt over het algemeen een beetje, ja, hoe zal je dat dan noemen, tong-in-cheek muziek. Een muziek waar je een beetje over na moet denken en waar je dus vooral ook Duits wel redelijk moet kunnen verstaan. Maar dan is er een hoop uit te halen. Ik heb een nieuw lied van deze brave worst gevonden. En dat heet Lens. Lens als in bril, lens waar je doorheen kijkt. En er staat dus een haakje staat erachter. Ich hab heute frei. Nou, dat is heel fijn voor hem. Toch? Jazeker wel. Wij zouden ook graag vrij willen zijn op 5 mei. Maar op een of andere onverklaarbare wijze zijn alleen de ambtenaren vrij. Alweer, alweer. Nou ja, goed.
1: Ich hab heute frei. Ist leider so, dass man mich heute nicht erreicht. Bin im Void in der Sauna oder einfach nur daheim, geh nicht ans Telefon, komm ja nicht vorbei. Ja, ich hab heute frei. Ich mach heute blau. Vielleicht mach ich irgendwas mit meiner Frau. Stell mich in die Küche und erzeuge feinste Gerüche, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon genau. Ja, ich mach heute blau. Und sollte irgendwann wieder was tun,

hij is vandaag vrij. Deze brave borst. En ja, dat zijn ook alle ambtenaren weer. Ja, altijd wel. Die zijn wel vrij, wij niet. Wij moeten gewoon werken. Op deze bevrijdingsdag, als het ware. Vrienden, vriendinnen, je hoorde Lens. Ik heb ooit vrij van een Ringelstetter. Deze brave borst. Wereldberoemd in Beieren, in München. Daar is hij ook geboren. En eigenlijk ook wel bekend in de rest van Duitsland. Nederland hebben wij nog nooit van deze brave borst gehoord. Ah, deze mensen wel. The Move, Roy Wood en Jeff Lynne.

zeg maar tributes naar Elvis met Eddie Owens en meer van dat Jack Jersey en ander vals getater. Maar dit was nog eens een keer een echte. The King's Call van Phil Lynott uit 1980. Ja, 6 jaar later zou Phil Lynott overlijden. En dat is 40 jaar geleden, dit jaar. Jazeker wel. Tenminste, dat was het op 4 januari. Ging over de dood van Elvis Presley in 1977. De gitaar moet jou ongelooflijk bekend in de oren geklonken hebben, dat klopt. Want dat was de gitaar van Mark Knopfler van Dire Straits. In die tijd in ieder geval. Even kijken, goede vrienden en vriendinnen. Waar zijn we thans aan toe? Jazeker wel.

0: dames en heren, we zijn op de helft
1: van
0: het programma aangekomen.
1: Beschaafd en toch leuk.
2: Die jongen van Jumen.
0: Elke dinsdag op Radio Lelystad is er van 7 tot 8 iets anders dan de gebruikelijke muzikale meuk. Elke dinsdag van 7 tot 8 is er die jongen van Junge met beschaafd en toch leuk. Heerlijk is dat, hè. Vrienden, vriendinnen, hoede mensen en Neandertalers. Zij mogen er vandaag bij blijven, want wij gaan een licht werpen in een toch wel prangende duisternis van al een aantal jaren. Elke keer als het dan de lente is, of winter, of zomer, of herfst, dan draai ik één of twee stukken van Antonio Vivaldi uit de vier jaargetijden. En dan bellen altijd, tenminste, de opge-e-maild, dit is van de reclame. En het is helemaal niet van de reclame. Maar, zo ben ik dan ook wel weer, ik kan mij de verwarring enigszins voorstellen. We hebben ooit, dat zal zo rond 1970 geweest zijn, op tv reclame gekregen. En dat was er een reclame van een biermerk. Wij zullen de naam niet noemen, omdat het Grols is. En dat biermerk, die leefde onder de reclameslogan, zoals het dan zo vlekkerig heet, vakmanschap is meesterschap. Nou, Kloes van Mechelen, een heel bekend componist, die werd gevraagd van, doe jij even een riedeltje verzinnen. Nou, het riedeltje, dat heeft hij verzonnen. En dat werd op een aantal manieren werd dat uitgevoerd. Dat werd op een barokke manier uitgevoerd. En dat werd op een poppie manier uitgevoerd. Dat werd op een gewoon, zoals de Frank Sinatra-achtige wijze werd het uitgevoerd. Kortom, daar was een heel scala van. En dat was ook met die reclamefilmpjes het geval. Het gekke is dat die barokke uitvoering van dat nummer, laten we het maar gewoon noemen, vakmanschap is meesterschap, die is blijven hangen. En ik snap wel dat mensen zoiets hebben van, Vivaldi, ja, ken ik. Ja, ken ik.

Meesterschap, en zo is het ook, Kloes van Mechelen heeft dat in elkaar geknutseld en heeft wel Lintje Buur gespeeld, hè, bij Bach en bij Vivaldi. Kortom, er is een hoop jadwerk aan vooraf gegaan, maar het zit toch aardig in elkaar, vind ik wel. Goede vrienden en vriendinnen, dat hebben we dan gehad. Waar zijn wij dan aan toe? Wij zijn hier aan toe. Yes! Nieuw, want wij gaan 50 jaar terug in het hitverleden, goede vrienden en vriendinnen. En dan komen wij uit in week 19 van het jaar Onze Heren 1979. Jazeker, 76. Ja, een prachtige zin, maar het klopt alleen weer niet. Ik kwam er weer een keer uit en het klopt weer zomaar niet. Het is 1976 en dat is deze week precies 50 jaar geleden. Nieuw binnen kwam de band van George Kayanos. En die ken ik. Het is deze band. Deze, die kennen we toch allemaal, mensen. Ja! A Glass of Champagne. Nieuw binnen op nummertje 23.

0: Let's get together, the two of us, over a glass of champagne. Ik vind het een prachtig idee, maar het is nog erg vroeg in de avond. Sailor was dat, uit 1976. Zeker waren we nieuw binnen op nummertje 23. Goede vrienden en vriendinnen. En dan nu, ja, weer. Nieuw. Ja, en dan gaan we nog een beetje in een rondje lopen. Ik heb nog iemand bij de trap. Ja.
1: De klapper van de week.
0: De klappert van de week, goede vrienden en vriendinnen. Stel je voor, je bent een DJ en je wilt wereldberoemd worden. En dat wil je graag in Amerika, want daar ben je het levensverhaal van Robert Weston Smith. Wie? Robert Weston Smith. Dat zegt niemand een de reden. Wolfman Jack. Dat zegt wel heel veel mensen wat. Wolfman Jack was een beetje vreemde man met een beetje hele vreemde stem en een hele eigen stijl. Het is een van mijn helden. Want als jij op een gegeven moment een type kunt creëren wat een eigen leven gaat leiden, waar mensen ook echt in geloven, dan ben je goed bezig. En die Wolfman Jack die had dat. Hij werkte voor diverse radiostations. Hij werkte dus ook voor AFN. Dat is die American Forces Network. En dan werden er dus in Amerika verder de programma's opgenomen, die werden naar Duitsland gestuurd, want daar stonden de zenders van AFN. En dan konden wij in Nederland dat gewoon ontvangen. Wij konden gewoon naar Wolfman Jack luisteren. En ja, het was een select groepje natuurlijk. Niet iedereen had iets met deze brave borst en de meeste mensen hadden nog nooit van hem gehoord. Tot het moment dat Ferry Maat in Nederland echt doorbrak op de radio. Die had namelijk een aantal jingles in laten spreken door deze Wolfman Jack. En zo kon het gebeuren dat deze brave borst ook in Nederland wereldberoemd werd. Het hielp ook mee dat de volgende plaat die nieuw binnenkwam op nummer 19... dat is namelijk Hit the Road Jack van de Canadese band The Stampeders. Die werden ook geholpen door Wolfman Jack. Jazeker wel, die werden geholpen. Ja.
2: Hallo!
3: Wolf!
2: Yeah.
3: Is dat you?
2: Who is it?
3: Oh, Cornelis!

0: this weekend.
1: Oh, really?
0: Said it nice to hear from you, man.
1: Remember
0: bye.
1: Wolf? Hello, Wolf?
2: Verfrissend, de Stan Peters en Hit the Road Jack met de stem van Robert Weston Smith. Daar aan het einde natuurlijk ook van Cornelius, de zanger van de Stan Peters. Wat was het ook weer? Dat was op 1 juni 1995 toen Wolfman Jack op 57-jarige leeftijd overleed aan hartfalen, als het ware. Ja, een legende. En legendes in Amerika maken dus ook platen. En dat zijn lang niet altijd de allerbeste. Luister nog een keer naar Wolfman Jack.

ze willen het nog langer laten duren. Nee, hè, vrienden en vriendinnen, want echt spannend is dat niet. Laat ons maar teruggaan naar echte muziek. Ja. Peter Sorsted. Ach, where do you go to, my lovely? Geen idee.

wat een lief deuntje is dat toch, hè? Where do you go to, my lovely? Van Pieter Sarsstedt, geboren in India. Hij wel uit Engelse ouders en heeft dan een groot gedeelte van zijn leven doorgebracht. En kwam later terug naar Engeland en was zomaar in één keer popster in de 60er jaren. Samen met zijn broers, overigens, want die zaten in zijn begeleidingsband. Where do you go to, my lovely? Overigens een volkomen verzonnen verhaal over een Marie Claire die heel druk bezig is op de stranden van Jean-le-Pin. Waar zij, nee, kortom, allerlei dingen doet, maar verhaal berust op fantasie, als het ware. En deze meneer, deze Pieter Sarsstedt, een geweldige vuilnismannensnor. Je weet wel, dat is gewoon zo'n snor en dan loopt het aan de zijkant van zijn mond loopt naar beneden. Dat noemden mijn ouders, of in ieder geval mijn moeder noemde dat een vuilnismannensnor. Dat kan, hè, dat kan.

dan word ik zo maar op mijn schouder geslagen, eigenlijk gebeukt door de Stichting Kritisch Radiobeheer, die mij weten vertellen, jongen, dit is niet het origineel. Bovendien heb je geen tijd om dat ding op een fatsoenlijke manier te draaien, dus zullen wij deze zijn echo moeten draaien. Want het wordt een klein beetje tijd voor iets anders, goede vrienden. Ja, ah, het is afgelopen. Ik ga volgende week volgen, want dit waren de tokens en de line sleeps tonight, maar ik heb weer één heruitgave te pakken gehad. En dat mag niet. En voor de tokens, met die nep Lion Sleeps Tonight, hoorde je Gimme That Thing van de Pipkins. En dat aardig is dat, dat is mede beroemd geworden door een Engels kinderprogramma op de televisie. Daar zat dat bij. En ook in de Benny Hill Show, de show van de komiek Benny Hill, daar was een onderdeeltje in en daar zat ook dat muziekje achter. Er waren overigens twee studiomuzikanten die dat voor de aardigheid deden. Vrienden, mijn dank gaat uit naar Tantijn Unkor Soenkel, want die bracht ons weer een grote onbekende uit Duitsland, namelijk Ringelstetter. En dat was lekker om naar te luisteren. Jazeker wel, Lens heette dat in Japhoitvrij. Mijn dank gaat ook uit naar de Stichting Kritisch Radiobeheer, want dat was ook fijn. En dat andere, dat werd gebracht door Tantijn Unkor Soenkel, maar dat had je wel begrepen.

om dat te gebruiken. Wij bedanken jou. Nee, echt, ik bedank je. Wat heb ik nog meer? Niks, eigenlijk. Ik wens jullie een prettige en vooral een hele veilige week. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Beschaafd en Toch Leuk. Hier, op de Rokadazender van Radio en alle ommelanden, alle buitengebieden en alle zompen en zwikken daarbij. Tot volgende week. Maar ik moest nu al zeggen van de stichting dat ik het dan een stukje minder rommelig zou maken. Ja. Ja, dat kan.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen...

0: bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
1: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
0: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog, met soms wat zon, bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
1: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering Lelystad in Bedrijf. U weet, het programma waarin we één keer in de twee weken bij een bedrijf in Flevoland op bezoek gaan. We zijn vandaag weer eens een keer op een industrieterrein. En ja, we zijn op industrieterrein Oostervaart. En we gaan naar een bijzonder bedrijf, of eigenlijk een verzameling bedrijven. We gaan op bezoek bij Techniekopleidingen Flevoland. Enerzijds een bedrijf, maar anderzijds opleidingen, mbo-opleidingen voor bouwopleider. Tof, zo noemen ze zichzelf, installatiewerk Flevoland en schilders vakopleiding Flevoland. Daar kun je opgeleid worden voor een mbo-diploma met een zogenaamde BBL-opleiding. Wat dat precies is, horen we dadelijk, maar het is 4 dagen werken en 1 dag naar school. En daarom noemde ik het een bedrijf. De leerlingen staan op contract bij de TOF voor de duur van een opleiding en worden dan aan een leerbedrijf uitgeleend. En we zijn nieuwsgierig naar welke opleiding het eigenlijk om gaat. Voorbeelden zijn natuurlijk metselaar, tegelzetter, timmerman, maar er zijn er vast nog veel meer. En ook vaktrainingen voor medewerkers die al ergens werken. Kortom, ook voor ons genoeg te leren. We gaan zo naar binnen bij de TOF, bouwopleidingen in Flevoland, techniekopleidingen in Flevoland, moet ik eigenlijk zeggen. En we gaan zo praten met Jan Twilt.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met

0: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering Lelystad in Bedrijf. U weet, het programma waarin we één keer in de twee weken bij een bedrijf in Flevoland op bezoek gaan. We zijn vandaag weer eens een keer op een industrieterrein. En ja, we zijn op industrieterrein Oostervaart. En we gaan naar een bijzonder bedrijf, of eigenlijk een verzameling bedrijven. We gaan op bezoek bij Techniekopleidingen Flevoland. We gaan de deur binnen, waar Levensgroot hoofdingang boven staat. En lopen meteen naar het vergaderzaaltje. En daar komen we Jan Twilp tegen. Dag Jan, goedemorgen.
1: En goedemorgen, hartelijk welkom.
0: Dankjewel. Een boel te vertellen over TOF, maar eerst maar over jezelf. Wie is Jan Twilp en wat doet je hier?
1: Ja, Jan Twilp. Ik ben onderwijskundig projectleider. Ik werk al vele jaren, zeker 20, 25 jaar in de provincie Flevoland. Ik ben veel werkzaam als projectleider voor onderwijskundige projecten op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. Heel veel in de technische sector, deels in de metaal, maar vooral de laatste jaren in de bouw. En daarin ben ik bezig om met teams van onderwijsveld, maar ook vanuit het bedrijfsleven, om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven tot een beter te laten zijn. De opleidingen zodanig in te richten dat ze innovatief zijn, dat ze voldoen aan de vraag van de bedrijven en dat mbo-onderwijs een plek krijgt die het verdient.
0: Nou, mooi. Daar gaan we dadelijk vast nog veel meer over horen, want het gaat al over opleiden, dat vertelde je al. Maar misschien ook even vertellen waar we zijn. We zijn bij Techniekopleidingen Flevoland. En uit de documentatie haalde ik al dat dat eigenlijk niet één opleiding is, hè?
1: Nee, zeker niet. TOF, Techniekopleiding in Flevoland, bestaat eigenlijk uit drie opleidingsbedrijven. Dat zijn de bouwopleidingen, waar we nu inderdaad zitten op deze locatie. Maar ook installatietechniek, elektro-installatietechniek is een van de drie opleidingsbedrijven en de schildersvakopleiding. En als we kijken naar TOF, daar hebben we inderdaad dus de bouwopleidingen. Het zijn er meerdere opleidingen onderdeel van. Dat is natuurlijk de opleiding Timmerman. En dat is een opleiding op niveau 2, BBL-opleiding. We hebben niveau 3 opleidingen, allround timmeren. En we hebben metselen en we hebben de tegelzetter. Dat zijn de opleidingen die wij aanbieden.
0: Nou komen er een heleboel vaktermen over tafel. Die gaan we eerst even ontrafelen. BBL-opleidingen, waar staat dat voor?
1: Het is de beroepsbegeleidende leerweg. Dat is een leerweg die al lange tijd bestaat in mbo-land. Het betekent eigenlijk dat één dag in de wordt een theorie aangeboden. Dat vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het ROC. In dit geval is dat het mbo-college Lelystad. En 4 dagen in de week werken de studenten bij een bouwbedrijf om de praktijk te leren.
0: Dat is eigenlijk dus de andere kant van als je normaal naar school gaat, naar het mbo, dan mag je een stage lopen, maar dit lijkt dus eigenlijk omgedraaid.
1: Dat is inderdaad een hele omgekeerde studeervorm. De andere kant, zeg maar de theoretische kant, bestaat ook nog steeds. Niet trouwens in Flevoland, maar wel in andere delen van het land. Dat heet de zogenaamde BOL-opleidingen. De beroepsopleidende leerweg. En daarbij zijn de studenten voltijds in de school aanwezig om het vak te leren. En daar is aan gekoppeld een stageperiode.
0: Maar goed, dit is dus die variant andersom, de beroepsbegeleidende leerweg. En dan noemt hij ook nog allerlei vakken die je kunt leren. Metselaar, tegelzetter, timmerman. Maar dan had je het ook over niveaus. 2 en 3 vertelde hij. Maar misschien is het voor de luisteraar interessant om te horen, waar zitten nou die verschillen in? Wat is een niveau?
1: Ja, de verschillen zitten eigenlijk niet zozeer op de inhoud. Maar je mag zeggen dat de verantwoordelijkheid en het zelfstandig werken steeds een opbouw kent. Dat betekent, niveau 2 is een startkwalificatie. Daar ligt echt de basis van het vak. Daarmee leren de vakmensen, de studenten echt de basisprincipes en de basisvaardigheden die het vak vraagt om in de bouw te kunnen werken. En als je doorstroomt naar niveau 3, krijg je meer verantwoordelijkheid, moet je meer zelfstandig werken, moet je verder de zelfstandigheid in het uitzoeken van de klus die je aan het doen bent en dergelijke, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid voor. En je bent echt bezig om je vaardigheden verder uit te bouwen.
0: Oké, en niveau 1?
1: Die bestaat ook, maar die bieden wij niet aan. Dat is een algemene brede opleiding die het ROC aanbiedt. En dat is meer een brede opleiding waarin een oriëntatie plaatsvindt tussen de verschillende technische vakken. Er bestaat trouwens ook een niveau 1 opleiding voor de niet-technische vakken, in de zorg bijvoorbeeld. Maar we beperken ons nu even tot de techniek, dat leerlingen die in een niveau 1 hun studie volgen, zich oriënteren op van vind ik de metaal leuk, vind ik de bouw leuk, vind ik de elektrotechniek leuk, et cetera. En na de oriëntatie kiezen zij een bepaalde richting en gaan zich daar in de rest van het jaar, zijn eenjarige opleiding, gaan zij zich meer bekwamen om door te kunnen stromen naar een niveau 2.
0: Maar jij doet hier vooral niveau 2, dus die mensen hebben al de keuze voor een richting gemaakt. Voordat we wat dieper ingaan op die opleidingen, dit bestaat nog niet zo lang in Flevoland volgens mij, hè?
1: Nou, TOF op zich is opgericht in 2017. Wij kennen een geschiedenis dat wij al enige tijd geleden aan de Havenweg samen met het ROC onze locatie hadden. In Lelystad. Uiteindelijk bleek het gewoon dat die locatie eigenlijk te klein werd. We groeiden echt uit ons jasje. We groeiden met het aantal studenten. En dat heeft ertoe geleid dat wij in 2025... met de bouw van deze locatie, nieuwe locatie, aan de Titaanstraat zijn begonnen. En dit is nu 1,5 jaar operationeel. In november 2025, als ik het uit mijn hoofd zeg, 24, sorry, is deze locatie geopend. Dus eigenlijk zijn we feitelijk 1,5 jaar operationeel op deze locatie aan de Titaanstraat.
0: Nou vertelde je dat het eigenlijk 3 verschillende opleidingsbedrijven zijn in samenwerking met het ROC. Het is niet zo dat dit helemaal van het ROC is, dus?
1: Nee, zeker niet. Wij zijn zelfstandige opleidingsbedrijven, alle 3. We zijn dus een eigen juridische entiteit, maar we hebben wel een hele grote samenwerking die we met elkaar aangaan. Dat betekent dat wij, ook het ROC zit ook in dit gebouw. Zij verzorgen op de verschillende dagen van de verschillende opleidingen, niveau 2 of niveau 3, de theoretische component van de opleiding. Voor de niveau 2 bijvoorbeeld vindt dat op de maandag plaats, voor de niveau 3 op de woensdag. Daar komen de studenten hier naar deze locatie toe voor hun theoretische onderdelen. En de rest van de week werken zij bij het bedrijf. Dat vindt in samenwerking plaats, want we hebben dezelfde methodiek, dezelfde vorm van samenwerking, ofwel tussen het ROC en het installatietechniek en het ROC en de bouw en ook met de schildertechniek.
0: Dat wil zeggen, je zei het al, de leerlingen die gaan dus eigenlijk maar 1 dag in de week naar school. En die school is dan niet op de locatie van het ROC in het centrum van de stad, maar is hier op deze locatie. En de rest van de tijd zijn ze bij bedrijven, maar niet als een soort stage, maar ze hebben eigenlijk gewoon een baan, hè?
1: Ja, zeker. Ze hebben zeker een baan. Sterker nog, studenten zijn ofwel bij installatietechniek ofwel bij TOF, de bouwopleidingen, in dienst. Dus wij, de studenten zijn onze werknemers. Dat betekent dat zij een arbeidscontract bij ons hebben bij de start van de opleiding. Ze krijgen een 2-jaar arbeidscontract. En dat is ook de looptijd van hun opleiding. En wij verzorgen dus alle randzaken die daaromheen gelden. En uiteindelijk lenen wij de studenten uit aan de leerbedrijven, de bouwbedrijven zijn dat, om een leerwerkplaats aan hen te bieden. En dat duurt een periode van 2 jaar. En wat wij daarnaast doen, is dat wij de studenten intensief begeleiden. Dat betekent dat we 4 keer per jaar bij de bouwbedrijven op de bouwplaats komen en met de leermeester en de student alle vraagstukken over de voortgang, hoe het gaat op de bouw, over zijn toekomst en dergelijke, over de studie, over de praktijk. Allemaal goed de vinger aan de pols houden en de studenten begeleiden.
0: Maar dat betekent nog even voor de luisteraar, om goed te begrijpen, die studenten die zijn dus hier in dienst en die gaan dan 2 jaar naar een leerbedrijf. Dat is voor zo'n bedrijf natuurlijk best aantrekkelijk, want we betalen die dan ook wat voor die studenten?
1: Nee, de betaling van de studenten vindt volledig via TOF plaats in dit geval. Voor de bedrijven is het een hele interessante gedachte, omdat zij zeker de begeleidingsstructuur daarvan op aan kunnen dat wij dat uitvoeren. Dat ook het volgen van het studietraject van de student, dat vanuit TOF, maar samen ook met het ROC, dan moet ik absoluut even zeggen, dat het een samenwerking is met elkaar, dat wij dat hele proces begeleiden.
0: Maar dat betekent natuurlijk dat, laat ik zeggen, de inkomsten voor het bedrijf is helder. Die krijgen werkkracht. Maar jullie maken die kosten. Moeten jullie dan opdrachten verwerven om dat goed te maken? Of hoe werkt het?
1: Nee, in principe is het zo dat het uitlenen van de studenten natuurlijk een belangrijke bron van inkomsten is. Dat is duidelijk. Maar dat is niet het enige wat we doen. Integendeel, wij verzorgen voor de bedrijven ook allerlei trainingen, cursussen die te maken heeft met het bijscholen, het herscholen, het aanbieden van nieuwe innovaties, nieuwe bouwtechnieken, et cetera, die van belang zijn om in de huidige bouw te kunnen realiseren.
0: Maar jullie krijgen dus voor een belangrijk deel jullie geld van de overheid om deze studenten op te kunnen leiden?
1: Nee, niet van de overheid. Integendeel, puur vanuit het uitlenen van studenten aan de bedrijven. Daar verdienen wij ons geld mee. Wat u bedoelt met wat het geld wat vanuit de overheid wordt gefinancierd, dat is een reguliere bekostiging die het ROC ontvangt. Niet TOF.
0: Door wie is TOF uiteindelijk dan ook opgericht? Is het niet door de overheid, geloof ik, hè?
1: Zeker niet. Het is gewoon een privaat bedrijf. En het heeft al een historie van 1981. Want TOF komt eigenlijk oorspronkelijk vanuit Genemuiden. Genemuiden heeft een vergelijkbare organisatie als TOF hier in Lelystad staat. Maar daar heet het OVG, het ondernemersvereniging Genemuiden. En het is opgericht door een consortium van bouwbedrijven.
0: Gaan we daar dadelijk eens even over doorpraten. Ook over welke bedrijven dat dan zijn en wat erachter zit. Maar we gaan even de informatie tot ons door laten dringen. En gaan er even uit met muziek.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf.
1: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij Techniekopleidingen Flevoland en praten met Jan Twilt wat dat nou eigenlijk precies is. En we waren gebleven bij de vraag van wie is dat eigenlijk? En het is een initiatief van het bedrijfsleven. Een aantal bedrijven of bedrijvenkoppels hebben dit zelf opgericht.
2: Ja, TOF is opgericht door de bedrijven zelf. Hè. Dus het heeft, wat ik zei ook zo straks, van, het komt eigenlijk weg uit de ondernemersvereniging Geenemuiden, waar we een tweede locatie hebben. Eigenlijk was dat de eerste locatie, want het bestaat er vanaf 1981. Uiteindelijk is in de loop der jaren de samenwerking ook ontstaan, omdat veel bedrijven ook hun werkzaamheden verrichten in de provincie Flevoland en ook behoefte hadden om een vergelijkbare opleidingsbedrijf in deze regio gewoon op te zetten. Dus het is TOF heeft gewoon lidbedrijven. Dat zijn ongeveer 25 tot 30 lidbedrijven die lid zijn van TOF, Techniekopleiding in Flevoland. En gezamenlijk zijn zij dus de bedrijven waarmee wij de samenwerking aangaan om studenten op te leiden en te plaatsen op hun eigen bouwplaats.
1: Ja, dat is belangrijk, denk ik. Dus ook zo'n 25 Flevolandse en een groot deel Lelystadse bedrijven zijn gewoon aangesloten bij TOF.
2: Ja, dat zijn kleinere en grotere bedrijven. Dus een hele mooie mix. Als ik namen ga noemen, dan vergeet ik altijd iemand. Maar je moet denken aan Van Wijnen, aan Heutingbouwgroep, aan Hedibouw, aan Plezierbouw. Trebbe, Kwakkel, dat zijn allemaal bedrijven die in deze regio actief zijn. En ik vergeet er ongetwijfeld een aantal, want het zijn de lijstjes best wel omvangrijk. Dat is hartstikke mooi. Het zijn in ieder geval allemaal bedrijven die zeer opleidingsminded zijn en die ook grote behoefte hebben aan vakmensen voor op de bouw.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wat je bij voortduring hoort, ook van dat type bedrijven. Er wordt in Lelystad heel veel gebouwd, ook de komende jaren. Er zijn dus veel vakmensen nodig en dan kunnen ze nauwelijks aankomen. Dat is natuurlijk ook wel de vraag voor jullie. Kun je aan voldoende leerlingen komen?
2: Nou, je merkt wel degelijk dat het steeds moeilijker wordt in de markt. En dat heeft ook wel een reden. De hele technische sector is al jaren echt heel erg hard aan de slag om voldoende vakmensen aan te trekken. Dat geldt niet alleen voor de bouw, maar dat is ook in de andere regio's van de installatietechniek, voor de metaal, et cetera. Dus dat is meer een algemeen vraagstuk. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij behoorlijk erin slagen om zowel jaarlijks en toch wel een heel behoorlijk aantal studenten weer te mogen verwelkomen bij de instroom. En dan praat je ruwweg over zo'n 25 tot 30 studenten die toch weer elk jaar starten met hun opleiding. En dat is ook heel hard nodig, want de bouw zit gewoon te schreeuwen om goede vakmensen.
1: En als je hier eenmaal dan begonnen bent, dan krijg je dus dat contract voor 2 jaar... waarin je werkt en leert. En na die 2 jaar?
2: Dan is het echt de bedoeling dat op het bedrijf waar de studenten 2 jaar lang hun opleiding in de praktijk hebben gevolgd ook daadwerkelijk worden overgenomen door het bedrijf, zodat het bedrijf de student een arbeidscontract aanbiedt.
1: En dat gebeurt ook heel vaak. Mensen stromen door in het bedrijf waar ze 2 jaar geleerd hebben.
2: Heel vaak. Het kan wel eens hier en daar een wisseling plaatsvinden. Dat vindt overal plaats, volgens mij. Het kan best zijn dat een student tussentijds een wissel maakt. En dat kan met allerlei redenen te maken hebben. Maar normaal gesproken is het zo inderdaad dat studenten meteen doorstromen naar een vast arbeidscontract bij het bedrijf waar ze 2 jaar lang als leerwerkbedrijf hun werkzaamheden hebben verricht.
1: Nou hebben we het heel veel over de bouw gehad, maar dat gebeurt ook in installatietechniek, hè?
2: Ja, dat gebeurt ook in de installatietechniek. Ook daarbij zijn leerlingen, net zoals bij TOF, bij de bouw, ook in dienst. En ook daarbij is het concept dat zij daarbij de leerlingen begeleiden, uitplaatsen bij de bedrijven, volgens een vergelijkbare structuur zoals we ook bij de bouw kennen.
1: Die 2 takken van sport zijn al operationeel, bouw- en installatietechniek. Maar de schildersvakopleiding die is nog in de staat van voorbereiding, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. En we hebben een 1,5 tot 2 jaar geleden hebben we gekozen om met z'n drieën onderdeel te vormen van Techniekopleidingen Flevoland. Installatietechniek in Noordoost en Flevoland en TOF, de bouwopleiding, zijn gelijktijdig en eigenlijk op hetzelfde moment direct begonnen met het aanbieden van een opleiding in samenwerking met het ROC. ROC van Flevoland. De sales vakopleiding die loopt daarbij nog wat achter eigenlijk, want we zijn nog bezig om met name in Flevoland als een nieuwe regio op te starten. Dat betekent, we kennen in de periferie van Flevoland richting Amsterdam, richting Bussum, richting Zwolle en dergelijke. Daar zijn allemaal de opleidingen voor dezelfde vaktechniek allemaal operationeel. En Flevoland was een beetje een blinde vlek, een beetje openliggend terrein. En we zijn nu bezig om bedrijven te mobiliseren en studenten te werven, zodat we ook een volwaardige vakopleiding voor de schildervaktechniek in Lelystad kunnen starten.
1: Nou geldt ook eigenlijk voor alle drie die opleiding dat de techniek heel erg aan het veranderen is. Met de bouw lees je steeds meer over modulair bouwen, minder metselen, maar prefab uit de fabriek. Schilderstechnieken veranderen. Hoe spelen jullie daar dan op in? Of is het nou juist zo dat juist hier je de laatste technieken onderwezen krijgt?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag, want dat is inderdaad zeer actueel. Wat we zien in de bouw, een aantal dingen. Ten eerste zien we inderdaad veel meer de prefabbouw. Gisteren was er nog op tv dat de minister op bezoek was bij een van de producenten daarvan. Dat het huis uit de fabriek, dat het veel meer gestimuleerd gaat worden. Dus prefabbouw is zeker een ontwikkeling die zich echt gaat doorzetten. Maar we zien meer. We zien ook vanuit de provincie Flevoland een heel duidelijke aanjaagfunctie. Dat een deel van de nieuwbouw, in de aankomende 20 jaar moeten ongeveer 100.000 woningen in Flevoland worden gebouwd, maar dat er ook nieuwe eisen aan worden gesteld in het kader van verduurzaming. En dat betekent dus dat een deel van de woningen ook biobased, met biobased materialen moet worden gebouwd.
1: En met biobased wordt dan bedoeld dat het geen nieuw gemaakte bakstenen zijn, maar dat het materiaal is wat hergebruikt kan worden, hè?
2: De hergebruik van materialen heet meer circulair. Maar biobased betekent dat er bijvoorbeeld isolatiemethodes wordt gebruikt die met stro, met hennep, met isoflas en dergelijke nieuwe technieken en dergelijke, dat wordt toegepast. Maar ook met houtbouw vooral, dat veel meer gebruikt gaat worden. Eigenlijk staat alles in het kader van verduurzaming van de gebouwde omgeving. En als we dan even doortrekken naar niet alleen de bouw, dat de bouwmethodes veranderen, dat we naar de verduurzaming van de bouw gaan. Dat zien we niet alleen maar bij de bouwopleidingen terug, maar dat zien we ook bij de installatietechniek terug. Namelijk dat we met warmtepompen werken, dat we met energieopslag gaan werken, dat we met bijvoorbeeld isolatiemethodes gaan werken voor leidingen en dat soort zaken, waterstof wellicht. Nou, je ziet allemaal een verandering, een verduurzamingsprogramma's ontstaan die zeker ook hier in Flevoland actief zijn en daar participeren wij als TOF heel erg in.
1: Want dat betekent dat als het goed is dat je studenten opgeleid worden in de modernste technieken en ook wat dat betreft voor het bedrijf waar ze geplaatst worden toegevoegde waarde kunnen hebben.
2: Ja, en dat is een proces. Dat is niet van de ene dag op de andere dag zomaar even gerealiseerd. Wat we bijvoorbeeld doen, en wij hebben nu recent een heel mooi project in de opstart en een ander lopend project wat al 2 jaar loopt. Dat helemaal in het kader van verduurzaming van de gebouwde omgeving is gericht. Dat betekent dat wij modules ontwikkelen. Dat betekent dat wij vaktrainingen aan het ontwikkelen zijn die allemaal in het teken staan van verduurzaming gebouwde omgeving.
1: Als we nou eens even de toekomstbril opzetten en we horen dit allemaal, waar staat de TOF dan over 10 jaar? Is het nog nodig?
2: Ik denk heel erg. Wat we zien is dat de vernieuwing, de innovatie en dergelijke en de bouwopgave die zich voordoet in niet alleen in Flevoland, maar eigenlijk in heel Nederland, dat er nog enorme een grote inspanning vraagt. Als je kijkt naar de bouwsector aan zich, zijn nog lang niet alle bedrijven op dit moment al in staat om die nieuwe technieken allemaal toe te passen. Dat heeft met heel veel zaken te maken, met wet en regelgeving, met vergunningen, et cetera. Maar het heeft ook te maken met het kennisniveau, de skills van de bestaande medewerkers. Dus daar moet je tijd voor nemen, dat de mensen worden meegenomen, bijgeschoold, et cetera. En dat is een proces wat zeker nog een hele tijd zal gaan duren om die omslag te kunnen maken.
1: Voordat we eens gaan kijken in de praktijk, misschien nog één vraag. We hebben het gehad over alle opleidingen, maar aan het begin zei je, er zijn ook vaktrainingen voor medewerkers die al werken bij een bedrijf. Leermeesterscursussen bijvoorbeeld, maar ook bedrijfshulpverlening. Of alles met veiligheid, VCA. Ja. Wat zijn dat voor type opleidingen?
2: Dat zijn korte trainingen. Heel simpel. Het zijn geen lange trainingen die dagen duren. Nee, dat zijn trainingen van 1 of hooguit 2 dagen. We hebben een zeer breed programma zijn we aan het opzetten voor dit type trainingen. Bijvoorbeeld zijn we met Volandes in gesprek. Dat we trainingen aanbieden niet alleen op het gebied van de leermeestercursus, wat een hele belangrijke is. Begeleiding op de werkvloer vindt plaats door leermeesters. En dat vraagt echt een aantal specifieke pedagogische vaardigheden. Maar ook veiligheidstrainingen. Trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit is trouwens niet een training die wij verzorgen, maar dat doet Volandes. En als we het hebben over trainingen voor de vakmensen, dan heb je het echt over de nieuwe innovaties. Dan heb je het over luchtdicht bouwen. Heb je het over biobased materialen, isolatietechnieken, brandveiligheid. Maar voor de installatietechniek heb je het dan over slimme technologie toepassen, et cetera. Dus een veelvoud van hele verschillende onderwerpen in korte trainingen, dat is datgene wat de toekomst brengt.
1: En zo is TOF dus actief op 2 niveaus. Er zijn mensen, leerlingen hier in dienst. Zo is TOF dus actief op 2 niveaus. Er zijn leerlingen hier in dienst die het vak leren aan de basis, maar ook mensen die al bij een bedrijf werken kunnen hier terecht om bijgeschoold te worden. Nou, het wordt tijd om eens even in de praktijk te gaan kijken waar dat op neerkomt.

0: Welkom terug bij Radio Lelystad, bij programma Lelystad en Bedrijf. We zijn bij Techniekopleidingen Flevoland om van alles te horen over leerlingen en ook over cursussen voor bedrijven in die techniek. We gaan zo even kijken op de werkvloer hier waar de leerlingen opgeleid worden. Maar Jan, we hadden het al heel even over de vraag, hoe kom je nou aan die studenten? Nou, die kun je nog wel vinden, maar je probeert natuurlijk ook al heel jong die belangstelling te kweken voor dit vak, hè? Wat doen jullie daar zoal aan?
1: Ja, dat is een heel belangrijk item. Jongeren beginnen het interesseren van jongeren voor techniek. Techniek en technologie begint eigenlijk al in de jonge levensjaren. Dat betekent eigenlijk dat je in feite zal moeten starten op het moment wanneer leerlingen, kinderen op de basisschool zitten. Gewoon het primair onderwijs. Daar zijn ook allerlei programma's voor, landelijk. Kinderen daarin mee te nemen. Met allemaal te ontdekken hoe leuk techniek is. Dat techniek overal is. En niet alleen maar in de technische sector. Maar techniek is echt overal in het hele dagelijkse leven. En er zijn hele mooie programma's voor die wij ook aanbieden. En dan is de doorstroom naar het vervolgonderwijs. En met name het VMBO is voor ons belangrijk. Praktijkonderwijs kan ook heel belangrijk zijn. En dat wij dan samen met de VMBO-scholen uit de regio, en dan praat ik over regio Flevoland, dus ook de Almeerse scholen, maar zeker ook de Lelystadse scholen, Partheum bijvoorbeeld, dat we allerlei samenwerkingsvormen hebben, dat wij voor de verschillende leerjaren programma's draaien in het kader van oriëntatie op techniek. Dat betekent dat de groepen hier komen, dat we hele leuke opdrachten, praktijkopdrachten met ze uitvoeren, waarin ze gewoon ontdekken wat het vak, wat het beroep voor de bouw of voor de installatietechniek of de schildertechniek, wat dat dan precies inhoudt. Waarmee ze een ervaring opdoen van, wacht even, zou dat iets zijn voor mij in de toekomst om mijn vak uit te oefenen?
0: Nou, laten wij datzelfde maar eens doen. Laten wij maar eens gaan kijken hoe de leerlingen daadwerkelijk ingeleid worden in de techniek. We lopen het kantoor uit dat net onder de hoofdingang zit. En dan lijkt het een gewone kantoorruimte met ook een kantine uiteraard, waar mensen nog even kunnen pauzeren. Dan lopen een gangetje door om dan naar de werkplaats te komen. En dan zie je al dat er een mooi bord op de deur hangt. PBM verplicht, dat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Want ja, het is gewoon een werkplaats. Dus je moet veiligheidsschoenen aan, je veiligheidsbril op afhankelijk van de werkzaamheden. Je moet handschoenen aan, je moet misschien zelfs een stofkapje op. We gaan gewoon de werkplaats binnen. En dan kom je meteen in een heel andere sfeer. Ook een heel andere temperatuur, Jan. Het is hier een stukje frisser dan bij jou op kantoor, hè?
1: Nou ja, dat scheelt een paar graden, inderdaad. Ja, het is hier wat gewoon de werktemperatuur. Ja, klopt.
0: Gewoon de werktemperatuur. En het is een al hout wat je ziet. Houten constructies, houten basismaterialen. En natuurlijk toch leuk om te vertellen, ook de vlaggen van de bedrijven die hier met elkaar tof vormen. En de namen zijn al eerder door Jan genoemd, maar die willen wel zien dat ze aanwezig zijn. En vervolgens wordt hier gewerkt. Op dit moment wordt er nog niet zo heel erg hard gewerkt. Maar we zien wel iemand staan die er alles van weet. Misschien wil je jezelf introduceren.
2: Nou, ik ben Edwin Roethoff, instructeur bij TOF. En geef de jongens praktijkles.
0: Waar zijn die jongens nou?
2: Die hebben nou pauze.
0: Ah, we zijn op het goede moment gekomen in de pauze. Jan?
1: En het grootste deel van de jongens zijn natuurlijk aan het werk op de bouwplaats.
0: Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk wel spannend. Dat vroeg ik me wel af, hoe worden ze hier opgeleid? Want het is niet de theoretische dag, want ze zijn 4 dagen per week aan het werk, toch?
2: Ja, ze zijn 4 dagen per dag aan het werk, of per week aan het werk. Ze worden uitgeplaatst bij de aannemers en daar doen ze de rest van de praktijk op.
0: En wat doen ze hier dan nog?
2: Dus de jongens die hier zitten nu aan praktijklessen te doen voor de toetsen. Ze hebben praktijktoetsen, extra begeleiding, dat soort dingen.
0: En wat voor soort opdrachten vinden ze hier dan leuk om te maken? Of wat verzin je voor ze?
2: We doen voornamelijk stelopdrachten, dakwerken, afhangen en sluipen maken. Echt alle timmeropdrachten. En
0: stelopdrachten, dat weet de tilman wel, maar dat leek misschien niet.
2: De muren, de buitenmuren, er moeten palen bij staan om ze toch recht te krijgen. En dat is een van de basisdingen die ze wel moeten kunnen.
0: En het is dus zo dat ze op school zitten. Daar krijgen ze theorie. Ze zijn bij het bedrijf. Daar werken ze mee in de praktijk. Maar ze moeten hier steeds opnieuw ook een toets afleggen om te kunnen laten zien dat ze het kunnen.
2: Ja, dat klopt helemaal. En natuurlijk ook weer een beetje alles op hoogte houden.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Hun niveau moet altijd natuurlijk verbeteren.
0: Ja, natuurlijk. Het niveau moet verbeteren. Maar ik neem aan dat je niet alleen maar opdrachten uitvoert die je daarna weer afbreekt. Of heb je, is dat wel wat er gebeurt?
2: Hier in de werkplaats wel.
0: Krijg je nooit eens iemand die zegt, ik zou je dit voor ons kunnen maken met die jongens?
2: Die vraag krijgen we zeker wel. Maar goed, we zitten natuurlijk wel met werkbedrijven. En we mogen eigenlijk niet concurreren met werkbedrijven.
0: Nee, maar toch zien we hier wel een aantal dingen staan. Misschien is het aardig om de luisteraar daarin mee te nemen. Want we lopen door het gebouw. Dan zie je ook een mooie grote gele lijn op de vloer. PBM-zone. Dus hier voorbij moet je de veiligheidsschoen aan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, want je moet ook leren op de bouw, moet het veilig. Ja, dan kijken we hier naar een soort van vierkant hokje of een geraamte. Wat is het?
2: Dit is een buisschuurtje van mijn collega. En daar kunnen de jongens ook heel veel in leren. Wanden worden gemaakt, dak is gemaakt en we gaan hem straks bekleden.
0: En dan is het schuurtje af en dan moet hij weer uit elkaar of is die echt voor iemand?
2: Deze is echt voor mijn collega zelf, dus dan doen we het zo.
0: Mooi. Gaan we even verder kijken. Dan zien we daar van alles en nog wat staan in het hout. Want hier wordt echt met hout gewerkt. Maar ook een constructie. Ik weet niet waar we hier naar kijken.
2: Dat is een hele grote traditionele stelwerk. Dat is voor een hele grote betonwand die je overal nergens tegenkomt in Nederland.
0: Dat betekent met hout maak je wat ze dan noemen de bekisting en daar wordt de beton in gestort.
2: Dat is correct.
0: Maar als we dan verder lopen, dan zien we volgens mij niet alleen hout. Want ik geloof dat ik daar nog een klein stukje traditioneel metselwerk zie.
2: Ja, we doen hier ook metselwerk en tegelwerk. Tegelwerk hebben we nou niemand lopen. Metselwerk hebben we een stukje opgezet. Dat doen we ook hier.
0: En dan leren ze, zoals dat heet, allerlei soorten van verbanden.
2: Ja, verbanden, diverse formaten, bogen, togen, vierkante poertjes. Dus echt alles.
0: Wat is nou het leukste moment voor jou, zeg maar, als je hier met ze aan het werk bent?
2: Als we klaar zijn met de opleiding. Hebben ze eindelijk diploma gehaald, ze zijn een stuk volwassener geworden. Sommigen doen er 2 jaar over, sommigen doen er 4 jaar over. Maar dan heb je het doel wel bereikt.
0: Maar het kan ook 4 jaar duren, zo'n opleiding.
2: Ja, dan heb je natuurlijk primair timmerkracht en heb je voortgezet timmerkracht. Dus dan heb je MBO 2 en MBO 3 gehaald.
0: Nou heb je best wel wat ruimte, maar tegelijkertijd is het al vrij snel vol, hè, als je groot aan het bouwen bent. Doe je ook wel eens projecten elders op locatie of gebeurt het echt allemaal hier aan de Titaanstraat?
2: De meeste oefenopdrachten is echt hier op de Titaanstraat en de rest is echt extern.
0: Wat is de leukste opdracht die je verzonnen hebt voor ze?
2: Ja, dat zijn er heel veel.
0: Nou, noemen ze een hele leuke?
2: Teamopdrachten, gezamenlijke opdrachten. Echt met grote groepen 1 opdracht maken.
0: En dan moeten ze met elkaar echt iets in elkaar zetten?
2: Met 4 man echt 1 project.
0: Vanaf een tekening en dan bouwen?
2: En afmaken.
0: En afmaken, mooi.
1: En samenwerken natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook wat op de bouw plaatsvindt. Dan moeten ze met collega's samenwerken. Dus als ze hier een teamverband een grote opdracht doen, dan is het van scratch aan. Hè. Dus vanaf nul situatie. Tekening maken, tekening beoordelen, plan maken. Materiaal verzamelen met elkaar. Taken verdelen, rollen verdelen, werkzaamheden uitvoeren, et cetera. Dus het is echt een teamopdracht. Wat op de bouwplaats ook plaatsvindt. Werken ze ook met de collega's samen.
0: Want krijg je ook wel eens van die jongens terug te horen die al op de bouw werken. Ja, maar bij ons in het bedrijf gaat het heel anders. Ik leer het hier anders dan het bij mij op mijn stagebedrijf gaat.
2: Weinig. Ik kom zelf van de bouw. Na 30 jaar vond ik al genoeg. Heb ik hier een baan aangeboden gekregen. Dus bij de meeste bedrijven heb ik zelf al gewerkt. Dus ze krijgen het echt te leren zoals het op de bouw is.
0: Het is echt met alle recht een praktijkopleiding. En hoe lang hebben ze nou pauze of gaan ze dadelijk weer aan het werk?
2: Ze hebben nog een kwartiertje.
0: Ah, wat dat betreft. Dus hoe vroeg beginnen jullie?
2: Ik begin om 6 uur, de jongens om 8 uur.
0: Want je moet het toch wel voorbereiden voor ze?
2: Dat moet sowieso, elke dag.
0: Zes uur, dat is een mooie tijd om te beginnen. We zien het hier nu, zien we de bouw, dat is metselen en hout. Gebeurt hier nog meer, Jan Twilt?
1: Ja, wat ik zei, we zijn duidelijk bezig nu om aan te sluiten bij de ontwikkelingen die zich in de bouw voordoen. Dus we maken straks ook de overstap naar de nieuwe innovaties, nieuwe technieken op bouw-based bouwen, wat ik straks al een beetje over vertelde. Dat we hier ook werklocaties krijgen, dat de vakmensen leren hoe ze om moeten gaan met de nieuwe installatietechnieken bijvoorbeeld.
0: Mooi, het woord valt al, installatietechnieken. Wij gaan er even uit naar muziek. Maar dadelijk gaan we kijken wat er behalve metselen en timmeren nog meer gebeurt bij techniekopleidingen Flevoland.

0: ligt nou nog mee.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
2: We gaan een deur door en dan kom je meteen in een hele andere sfeer terecht. We zijn bij de installatietechniek. Werken die nou op dezelfde manier als de bouwopleidingen?
3: Globaal wel. Alleen de leerlingen hier moeten zelf de werkbedrijven meenemen. Het heet hier ook MIO's, monteur in opleiding. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal hetzelfde.
2: Maar dan heb je dus al ergens een baan en dan zeg je, ik moet nu opgeleid worden voor dat vak. En dan moet dat bedrijf daaraan meewerken en meldt zich hier.
3: Ja, correct.
2: Wat voor type opleidingen verzorgen ze hier?
3: Installatietechniek, het is elektromonteur, cv-monteur.
4: De werktuigkundige installaties en de elektrotechnische installaties zijn twee verschillende richtingen.
2: Want wat we zien hier zijn alle mogelijke schakelkasten. Je weet wel die dingen die je in je stoppenkast ook ziet met de leidingen. Maar ik zie ook een verzameling kranen aan de muren hangen.
3: Ja, natuurlijk. Dat hoort er ook bij, want zonder water hebben kun je niet douchen.
2: Nee, dat is waar, maar het is dus niet breed aan installatietechniek. Het is ook echt wat te maken heeft met het loodgieterswerk, zal ik maar zeggen.
3: Ja, de loodgieterswerk natuurlijk ook. Die zit er ook bij, want het is EMW, zoals wij het in de vakterm noemen, elektro- en watertechniek.
2: Elektro- en watertechniek, en dat is dezelfde opleiding?
3: Nee, het zijn twee verschillende opleidingen.
2: Ah, ik moet dus kiezen.
4: Ja, ja. Kleine correctie, want de W staat voor de werktuigkundige installaties. Dus je hebt de elektrokant, de elektrotechnische kant echt, en de werktuigkundige kant.
2: Maar hoe zit het dan met dat water?
4: Dat is dan onderdeel van de werktuigkundige kant.
2: Ah, dus de W kun je op verschillende manieren gebruiken. Hier zie je dat het nu even rustig is. Ze zijn waarschijnlijk allemaal aan het werk bij de leerbedrijven. Maar hier is denk ik ook wel, je zei dat al Jan, veel veranderd in de techniek. Hè? Warmtepompen kenden we natuurlijk 10 jaar geleden nog nauwelijks.
4: Nee, inderdaad, en daar zie je echt dat daar allerlei trainingen voor plaatsvinden. Het wordt onderdeel van het opleidingsprogramma. Dat zie je dus op allerlei fronten. Je ziet ook de vermenging, hè? Steeds meer tussen de bouw en de installatietechniek. Hè? Dat het een beetje samen bij elkaar komt, bij de bouw. Soms komt het ook wel voor dat een monteur van de installatietechniek wat bouwtechnische werkzaamheden uitvoert. En andersom. Hè? Dat een bouwkundige vakman ook wat installatietechnische werkzaamheden uitvoert. Hangt wel heel erg af van het soort bedrijf. Je hebt hele kleine bedrijven die de werkzaamheden eigenlijk in de breedte allemaal uitvoeren. Dus dan moet het vakman eigenlijk van allebei de vakrichtingen de basisprincipes goed kunnen uitvoeren. Maar de grote bedrijven hebben dat natuurlijk wel gescheiden. Natuurlijk, hè? Dat de elektrotechnische en de installatiewerkzaamheden hele andere werkzaamheden zijn dan de bouwtechnische werkzaamheden.
2: Ja, zo zie je maar. Wat dat betreft verandert de opleidingspraktijk natuurlijk ook mee. Nu hebben we al 2 takken van sport gehad. We hebben de bouw gehad, we hebben de elektrotechniek gehad. En die vanaf 1 september operationeel wordt, dus al wel voorbereid is. Ook al zijn er nu nog geen leerlingen aan het werk. Is, ik zou bijna zeggen, de schildertechniek, het schilderen. Dus we gaan naar een volgende locatie. En dan zien we ook hier dat het helemaal ingericht is om te kunnen leren schilderen. Heeft een van jullie beiden al enig idee wat ze hier voor type opleidingen gaan geven vanaf september?
4: Jazeker. Kijk, daar staat het in feite ook vermeld. Hè. Het is de algemene schilderstechniek, dus de vakman in de schildertechniek. Verspuiten, schuren, glas zetten, afbijten, schilderen en dergelijke. Dat zijn allemaal werkzaamheden die binnen dat vak horen. Wat hier gedaan is, is dat we hier een soort simulatieomgeving hebben gecreëerd. Je ziet hier allemaal units staan, verrijdbare units, waar ook het behang dergelijk geoefend wordt. Wat we ook doen hier, is dat we de werkelijke situatie die de schilder in een woning of in een utiliteit, in een kantoor kan vinden, dat bijvoorbeeld radiatoren opgehangen zijn. Nou, dan moet je dus als schilder of als behanger, moet je daar natuurlijk omheen kunnen werken. Nou, dat zijn allemaal oefeningen die hier op deze locatie plaatsvinden, zodat het vak echt ook in dezelfde periode van 2 jaar of een niveau 3 naar voor een niveau 3 doorstroom allround schilderen allemaal in uitvoering genomen kunnen worden.
2: Kijk, dus wat dat betreft kun je hier straks het schildersvak helemaal leren. Dat is mooi. En als je dan hier toch rondloopt, dan zie ik toch stiekem ook wel gewoon een product staan. Daar staat een hele mooie schommelbank, die moet of nog geschilderd worden, of die hebben jullie toch stiekem in de werkplaats een keer gemaakt?
3: Die hebben wij inderdaad stiekem gemaakt met beroepenwedstrijden. En er blijft af en toe zo'n product over. En die zetten we dan bij de schilders neer. Dan kan die mooi geschilderd worden.
2: Ja, want die beroepenwedstrijden, vertel daar nou eens wat meer over. Dat lijkt me ook heel leuk.
3: Ja, de beroepenwedstrijden, dat is een jaarlijks terugkomend iets voor VO-scholen in heel Flevoland. Liefst natuurlijk vierdejaars. En dan gaan we gewoon timmerwedstrijden doen, EMW-wedstrijden, schilderwedstrijden. En dan kijken wie de beste school is.
2: Ja, want waar kijken ze dan naar? Wanneer ben je goed? Wanneer ben je het best als je het snelst werkt? Of als je het meest netjes werkt? Of hoe gaat zo'n beroepenwedstrijd?
3: Nou, je wordt bij ons echt wel op meerdere punten wordt je becijferd. En het gaat ook natuurlijk...

0: Leidingen Flevoland. We hebben van alles gehoord over bouw en ook met name hout, maar zo en metselen, de bouwopleidingen, over elektrotechniek en over schilderen. Jan, tenslotte, komen er nog nieuwe bouwopleidingsrichtingen bij, denk je?
1: Nou, het zou kunnen, maar dat zou erg afhankelijk zijn natuurlijk van zeg maar de innovaties die zich in de bouwwereld zich aandienen. En de vaardigheden die vakmensen nodig hebben om die nieuwe technieken ook toe te passen. Of het echt een hele nieuwe opleiding wordt, dat vraag ik me af. Maar je ziet wel dat er veranderingen plaatsvinden in het opleidingsprogramma.
0: Als nou mensen die het horen denken, leerlingen bijvoorbeeld of ouders van leerlingen, ik wil daar wel meer van weten. Wat doen ze dan?
1: Ze kunnen sowieso contact opnemen met TOF natuurlijk. Ze zijn zeer welkom om op onze locatie een kijkje te nemen. Wij informeren ze hoe de opleiding in elkaar zit, hoe de samenwerking met het ROC plaatsvindt. Formeel is dan nou wel een inschrijving bij het ROC nodig, want het is een beroepsopleiding. Maar daar vertellen wij ze alles over. Ze zijn welkom op de open dagen. Wij hebben verschillende momenten in het jaar waarin we informatie sessies organiseren, waarin studenten, leerlingen welkom zijn. We hebben de meeloopdagen voor de leerlingen. Dat leerlingen een aantal dagen gewoon hier op de werkplaats bij ons de dag meedoen. En dan krijgen ze een hele goede indruk hoe het leren in de bouw plaatsvindt.
0: En weet je uit je hoofd wanneer ergens in de komende maanden weer zo'n soort van open dag is?
1: Ja, die open dagen zijn geweest. Want eigenlijk is de periode van keuze maken voor een beroepsopleiding vindt eigenlijk plaats vanaf november ongeveer tot en met april. Dus de open dagen zijn net geweest. We hebben er dit jaar 3 of 4 gehad.
0: Nou, wie weet, volgend jaar zijn er weer. En ondertussen kun je altijd op de Titaanstraat je melden en komen kijken. Heren, dank voor deze informatie. Mooi om te zien dat we in Flevoland zelf nu echt ook de praktijkopleiding kunnen verzorgen. En veel succes. En u dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer op de dinsdagavond met weer een nieuw bedrijf uit Lelystad. Wat we graag bij Radio Lelystad, bij Lelystad het bedrijf, aan u, de luisteraar, voorstellen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na willen ze

0: korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
1: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
0: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkie-automaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de Dinsdagavondsalon. Het poëzieprogramma van Flevoland. En vanavond maken wij een hele bijzondere uitzending. Die gaat over vrijheid. En vrijheid in deze tijd is een begrip dat voor iedereen anders is. En wat misschien belangrijker is dan ooit, om daarbij stil te staan. In deze onrustige, gekke wereld, zou ik bijna zeggen. In de studio hebben wij vandaag als gast Mark Broekmans. Welkom, Mark.
1: Goeiedag.
0: Mark, lid van de Dijkdichters. Nee. En naast mij zit mijn medepresentator Topsy Langerijs.
2: En naast mij zit Ginny Smits.
0: Ja, ik ben Ginny Smits. Tegenover mij aan de knoppen Vinay Amroet. En naast mij Jules Bars, die zorgt vanavond voor het inbellen van al onze dichters die iets hebben ingezonden. En die zelf ook een prachtig gedicht heeft geschreven. Jules, dat gaan we straks horen, ongetwijfeld. Maar voordat wij naar onze dichters gaan, dan hebben wij waarschijnlijk nog nieuws. Klopt dat, Topsy?
2: Ja, dat klopt. Dat zal ik eens eventjes vertellen. Dan beginnen we met aanstaande zondag, de 10e. In mei, dan is Mila weer beschikbaar, zeg maar. Dus die gaat de moestuin weer openstellen. En daar kan iedereen met verhalen en zang, gedichten en zelfs dans. En eventueel gratis eten, als ze dat willen. Ze kan daar terecht om 16:00 middags. Nou, als je erbij wil zijn, dan moet je even met 06 bellen. 06-23-96-54-82. Het is op het Amsteldiep en je ziet het vanzelf.
0: En ze is altijd ontzettend leuk, hè? Heel gevarieerd. Ja.
2: En laten we vooral duimen voor mooi weer.
0: Ja.
2: En dan hebben we op 21 mei, dan is er Dichten met de Stadsdichters. Met lekkere hapjes, overigens. En dat begint om 17:00 in het café De Lantaarn. En dat is op de Stelling op het horecapleintje. En door Stelling 12:30, maar ik denk dat iedereen het wel weet. En dat is ook altijd heel gezellig. Dus als je wil komen luisteren naar de Stadsdichters, dan kom dan die kant op.
0: Je kan gewoon binnenlopen?
2: Ik heb begrepen van wel. Ja.
3: En je kunt zelf
2: dichten. En zelf ook dichten, ja, natuurlijk. Ja. Daar zitten we voor. Dan hebben we op 17 juni, dat is dus volgende maand, de Storytelling.
0: Ach, leuk.
2: En dan worden Lelystedelingen, die vertellen hun persoonlijke verhaal. Spannend, indringend en verhelderend. En dat samen met een optreden van Petra Overeem en Marijke Kienhuis, die zowel muziek als zang laten horen. En die het bij het publiek gewoon het publiek erbij zullen trekken. Als je erbij wil zijn, bel dan even met Jennifer Daal van Welzijn Lelystad. Haar nummer is 06-34-73-6630. En dan als laatste, nou, noteer dat vast in je agenda. Dan hebben we weer een geweldig Sensation Festival. En daar zullen we in latere in uitzendingen ook nog wel aandacht aan besteden.
0: Ja, want wij gaan daar weer een workshop verzorgen, hè, net als vorig jaar.
2: Ja, dus dat wordt weer spannend voor iedereen.
0: Gaan we zeker nog aandacht aan besteden. Ja. Was dat het, Topsy, of hebben we nog
2: dat, meer? Ja, nee, dat was het. Zal ik de telefoonnummers nog één keer noemen? De moestuin van Mila, als je je daar wil opgeven, dan is het 06-23-96-54-82. En als je met de Stadsdichters wil eten, dan moet je er zijn. Daar is geen telefoonnummer bij. Maar wel als je erbij wil zijn. Dat is het storytelling verhaal. En dat is op 06-34-73-6630.
0: Dankjewel, Topsy. En mocht je nou toch het nog niet goed hebben kunnen noteren, kijk dan even op de Facebookpagina van de Dinsdagavondsalon. Daar kun je alle informatie terugvinden.
2: En dan gaan we nu naar muziek.
0: Ja, we gaan naar muziek. Het is een spannende avond. We hebben ingezonden nummers over vrijheid. En we gaan dichters inbellen. We gaan nu luisteren naar het eerste ingezonden muziekstuk.

0: Wij willen de vrijheid. Dit was een nummer van Michi. Michi, ik weet niet of je luistert, maar wij zeiden in de studio tegen elkaar: wat een prachtige tekst en wat schrijft die jongen dat mooi. We hebben ervan genoten en inderdaad, we willen de vrijheid, opstaan voor vrede. Wat een mooie boodschap. Ondertussen gaan wij verder met de eerste dichter die Jules heeft ingebeld. En als het goed is, is dat volgens mij Marion.
1: Marion van der Vught, ja.
2: Van der Vught.
1: Van der Vught. Oh, neem me niet kwalijk. Ik heb mijn bril niet op, Marion.
2: Oh. Beestelijk kratten.
1: Dat is wel handig, hè? Even benieuwd. Heb je het net geschreven of is dit al een gedicht wat je veel langer had?
2: Ten tijde van dat al die oorlogen in Gaza en zo, toen heb ik het geschreven.
1: Ja, kan me er iets bij voorstellen, ja.
2: Ja,
1: daar ging het vorige nummer ook alweer over. Dus,
2: ja, precies. Ja, was mooi wat hier wat
1: ja. Ja, dat vond ik ook wel. Ja.
2: Ja,
1: en dan vragen we je heel graag dit voor te dragen.
2: Ja, ga ik doen. Het heet Kent God alle namen. Kent God alle namen van hen die zich ophielden op die ene locatie? Zijn daar nog wel veilige lettergrepen tussen plat gebombardeerde dromen en vergeten knuffels vol idealen? Of is de landkaart getekend in een omgekeerde taal die je van binnenste buiten moet kennen? Anders zouden zinnen verzanden waar een onzichtbaar safehouse violet geschilderd is, doodlopende straten juist de passage zijn op weg naar vrede die uitmondt in een liefdevolle bloesemzee. Daar regent het vrije verhalen. Iedere dag opnieuw.
1: Nou,
0: mooi hè?
1: Ja, zeker.
0: Er zitten prachtige zinnen bij, Marion.
1: Ja.
0: Heel erg mooi.
2: Dankjewel.
0: Ja.
2: Dankjewel.
1: We zijn onder de indruk. Dat mag je.
2: Nou, fijn.
1: En ik hoop dat, want dit is natuurlijk een hele speciale avond, hè? En zo voelt het waarschijnlijk voor de anderen ook. Dus ik denk dat we nog heel veel mooie dingen gaan horen. Maar het was wel mooi om deze met jou te beginnen. Daar, nogmaals dank.
2: Ja. Ik wil alle dichters de groeten doen en een hele mooie uitzending gewoon.
0: Dankjewel, Marion.
1: We zullen het overbrengen.
0: Nou, als het goed is. Dag, Marion. Als het goed is, hebben wij nu Dina onder de knop. Dina van Hees. Klopt dat, Dina?
3: Ja hoor, inderdaad.
0: Ja, Dina, jij bent ook een bekende, hè, bij ons programma.
3: Nou, een beetje wel, hè.
0: Ja, een beetje wel, hè. Maar waar kwam je ook alweer vandaan?
3: Veghel.
0: Oh ja, we hebben jou eerder...
1: Dat horen we, Dina.
0: Ja. Hey, en wat beweegt jou om dan bij ons een gedicht in te sturen over vrede?
3: Iedereen mocht meedoen.
0: Ja, zeker.
3: Ja, dus ik denk, laat ik het ook doen.
0: Ja,
1: je hebt groot gelijk.
3: En dan zeker op deze dag.
0: Ja, het is echt een bijzondere dag. Hè?
1: Heb je nog iets bijzonders gedaan? Of zat je alleen maar aan de radio of zo van, nou, zometeen gaat mijn gedicht komen?
3: Nee, toch niet. Maar wij zijn hier met vier mensen naar een gebouw geweest waar ook de vrijheid werd gevierd.
1: Ja.
3: Dus dat was ook heel erg mooi. En een solidariteitsmaaltijd is genuttigd. En het was heel plezierig allemaal. Heel liefdevol ook. En ja, echt aandacht voor elkaar.
1: Ja, nou laten we dat uitstralen naar de rest van de wereld. Geen je ook niet?
3: Ja.
0: En dat
3: gebeurt.
0: Dat hoorde ik overigens meer, dat er overal maaltijden zijn georganiseerd. En dat is ook een teken van verbinding, hè? Samen eten verbindt. Het wordt tijd om jouw gedicht te gaan horen, Dina. Ga je gang.
3: Vrede. Leven in vrede. Leven in vrijheid. Zonder haat en zonder geweld is leven in waardigheid. Niemand de vrijheid ontnemen. Niemand onrecht aandoen. Met liefde en respect is leven zoals zijn heiligheid het heeft bedoeld. Wij danken. Danken alle strijders. Want dankzij deze strijders kent ons leven mooie klanken.
0: Ja, mooi. Mooi, Dina.
3: Alsjeblieft.
0: En dat zijn heiligheid. Ben jij ook katholiek?
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Dus echt vanuit het geloof heb je dit geschreven?
3: Ja, ja, best. Ja, op mijn manier wel.
0: Op jouw manier, ja. We zouden nog heel lang verder kunnen praten met je, Dina. Maar ja, we hebben een vol programma, dus wij moeten weer verder. Maar dank je wel voor je inzending en blijf luisteren, want er komen nog mooie dingen langs.
3: Hoor. Ja, dank je wel, hè.
0: Oké. Dag, Dina.
3: Dag.
0: Wat zullen we doen? Zullen we naar een stukje muziek gaan? Want we hebben volgens mij nog een ingezonden lied. En als ik het goed heb, is dat een lied van Gijs Mik. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, welkom terug, luisteraars. We luisterden net naar een ontzettend vrolijk nummer met een hele mooie tekst. En de muziek is van Gijs Mik. En de tekst is geschreven door Veronica de Jong. En Veronica zong het ook. En het was, ik vond het erg mooi. Dank je wel, Gijs en Veronica, voor deze inzending. Nou, ondertussen gaan wij weer verder, Topsy.
1: Ja, met het volgende gedicht.
0: En dat ga volgens mij jij voordragen.
1: Ja, omdat Shema Amadi niet in de studio kon zijn vanavond, ga ik het voordragen. Maar ik hoop dat ze dat eventueel later nog kunnen nahoren of naluisteren. Het heet, wat dacht je? Vrijheid.
0: Vrijheid.
1: In het hart van de stilte, waar gedachten als vogels landen, ontvouwt vrijheid zich als een adem die niemand bezit. Ze fluistert niet, ze beveelt niet. Ze opent slechts deuren die al die tijd in jou verborgen waren. Wees als de wind die geen toestemming vraagt om te zingen. Als het water dat elke vorm ontvangt, omarmt zonder zichzelf te verliezen. Vrijheid is geen plek, maar een herinnering dat jouw ziel nooit gekooid is. Behalve door de muren die je zelf gelooft te zien. Laat los en je zult merken dat je al die tijd vleugels droeg.
0: Wauw.
1: Ja, hè?
0: Heel, je draagt het ook geweldig, prachtig voor.
1: Binnenkomend gedicht, inderdaad.
0: Nou ja, ik vind het mooie hier ook dat het weer een andere interpretatie van vrijheid is. Hè?
1: Ja.
0: Dat je ook zelf invloed hebt als je die muren afbreekt.
1: Afbreekt, ja. Ja, want die muren die zijn er inderdaad vaak door jezelf opgebouwd. Ja.
0: Weer een andere manier van gekooid zijn.
1: Ja. Ja.
0: Mooi.
1: We gaan door.
0: We gaan gewoon door.
1: Maar we hebben iemand in de studio.
0: We gaan volgens mij nu naar onze dijkdichter Jules Baars. En Jules heeft ook een prachtig gedicht geschreven. En dat gaat hij nu voordragen. Jules.
2: Valt best mee. Ik mocht dit gedicht namelijk van mijn analiste schrijven. Want ze moest een paar gedichten hebben voor haar activiteiten die ook alles met vrede te maken hebben. En dit is er één van. Hebben we samen eigenlijk gemaakt. Het heet vrijheid. In je hart is een deur die nooit op slot heeft gezeten. Je hebt alleen lang gedacht dat hij gesloten was. Hoor hoe het leven met zachte vingers tikt. Hoe elk moment zegt dat je welkom bent op de plek die al die tijd op je wachtte. Mm-hmm. Negeer het rumoer van de strijd en luister naar de stilte in jezelf. Een stilte die niets vraagt, maar je jouw hoop laat herinneren. Daar, in jouw stille midden, word je niet kleiner of groter, maar precies wie je altijd was. Alles wat zwaar leek, wordt licht genoeg om te dragen. En weet, je was nooit verdwaald. Je was alleen onderweg naar jezelf. Dank u.
0: Ja, zo. Wij vinden het echt prachtig.
1: Ja.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe heb je hieraan gewerkt? Je zegt, we hebben het samen geschreven.
2: Nou, ik heb Petra, mijn analiste, die ging dingen doen met vrede en peace. En die heb ik gewoon gevraagd van wat voel je dan daarbij? En dat heeft ze allemaal opgenoemd.
1: En daar heb jij.
2: En dat heb ik dan in alle zinnen op de computer gezet. En dan maak ik van die zinnen, van al die opmerkingen maak ik zinnen die dan passen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk is zij de bron, geweest.
1: Mooi. Zo'n samenwerking is natuurlijk ook.
2: Ja, ik heb een hele mooie samenwerking met Peter. Ja, dat heb ik al jaren. Dus,
1: ja, ja.
2: 28 jaar al trouwens.
1: Zo. Hou zo.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Dankjewel, Jules.
0: Ja, ik vond het heel mooi.
1: Ja.
0: Wat gaan wij doen? Gaan wij naar een muziekje? Of draag jij nog een gedicht?
1: Zal ik Dorry nog even
0: pakken? Ja, een gedicht van Dorry.
1: Ja. Dorry Pepermans. En het heet toevallig ook weer vrijheid. Verteerd door verdriet hou ik jouw foto in mijn handen. Jij, mijn eigen vlees en bloed. Dit is alles wat ik nog van je heb. Een afbeelding als aandenken. Een hunkering naar vroeger, toen ik je nog kon aanraken. Voelen. Liefhebben. De oorlog heeft me dit allemaal afgenomen. Ik blijf achter met niets. Met lege handen. Wat over is, is het gemis. De pijn. En vrede voor even.
0: Nou, daar ben ik ook even stil van.
1: Ja, dat is weer een hele andere kant, hè?
0: Ja, een hele andere kant. Ja. En ook nu heb je dit weer prachtig voorgedragen.
1: Dankjewel.
0: En Dorry, die gebruikt volgens mij ook een andere naam. En dat is Mira, zeg ik dat goed, Jules? Oké. Nou, dan hebben we twee verschillende namen van Dorry.
1: Ja.
0: Dorry, heel mooi geschreven. En ja, de tekst spreekt voor zich. Het is weer heel anders dan wat we net gehoord hebben.
1: Ja.
0: Dorry, jij hebt twee gedichten ingestuurd. We moeten nu door. Maar heel misschien, als we straks nog tijd hebben...
1: Denk het wel, want het is toch wel de moeite waard. Ook dat tweede. Het is kort, maar wel krachtig.
0: Oké, gaan we dat straks ongetwijfeld nog doen. Dus ja. Blijf luisteren. Volgens mij gaan wij naar het volgende muzieknummer. En dat is, dat gaan we zo horen...
3: Dat is Vrij Zijn van Cezina Kelsey.
0: Ja. Vrij Zijn.

0: Laat me gaan.
1: Ja.
0: Van? Prachtig, hè? Hoe heet ze ook alweer? Vinay, help.
2: Cezina Kelsey.
0: Oh ja. Cezina Kelsey. We wisten
1: het. Het was een pittig nummer. Niet
0: pittig, ja. Lekker ja. Tempo. Heerlijk. Ja. Ik word er helemaal blij van.
1: Ja.
0: En dat is mooi vandaag. Volgens mij, Topsy, ga jij een gedicht voordragen?
1: Nog een gedicht. En het gaat alweer over vrijheid, maar het gaat ook over leven.
0: Kijk, nou ja, wat een timing. Ja. Hoe hebben we het kunnen bedenken? Dit nummer voor het gedicht van Ron.
1: Ron van Rees. En ja, helaas kon hij ook op dinsdagavond niet online. Dus vandaar dat ik nog even de honneurs waarneem. Vrijheid en leven. Het gebruik van een leven. Dat gaat gepaard met pieken en dalen. En laat altijd sporen na. Kleine en grote scheuren. Krassen en gaten. Groot en klein. Opknappen en dichtsmeren, gaten en scheuren opvullen. Een bijna onzichtbare oplossing. Afplakken met behang of overschilderen. Het dekt de schade, maar blijft gevoelig. Onder het behang en verf gaat het verval gewoon door. Met een gordijntje en met plantjes, een likje verf. En het gaat wel weer, denk je. De helpende, reparerende handen hebben hun best gedaan. Echter, bij het fundament komen ze niet. En daar brokkelt en zakt het in. Gestaag, maar zeker zal als de fundering niet aangepast wordt, het geheel met al zijn reparaties toch ten gronde gaan.
0: Ja, ook weer heel diep gedicht, hè?
1: Ja.
0: Ron, ik weet niet of je luistert, maar jij las het voor tijdens de Poetry Slam, toen we even samen zaten. Toen vond ik het ook al heel indrukwekkend. En ook nu. En Ron is natuurlijk iemand die heel veel betekent, ook in Lelystad. Utopodium wordt door Ron met verve gedragen. Dus dank je wel, Ron, voor jouw inzending. En volgens mij hebben wij weer een nieuwe dichter onder de knop. En als ik het goed heb, is dat Carolien. Klopt dat, Carolien?
3: Ja, dat klopt.
0: Ah, wat leuk. Jij ja. Was nog niet zo lang geleden in onze uitzending. Hè? Wat leuk dat je ook wat hebt ingezonden, Carolien.
3: Ja, ja. Nou, ik vond het ook leuk. En ook vereerd dat ik het mag voordragen. Natuurlijk.
0: Ja, zeker. Het is een mooi gedicht. Dat ga jij nu onze luisteraars laten horen.
3: Ja.
0: En ik zou zeggen, start met je gedicht.
3: Okay. Het heet ook vrijheid. Wat is vrijheid eigenlijk? Wanneer ben je werkelijk vrij? Vrij van muren, van plicht. Vrij van de stem van een ander in je hoofd. Vrijheid. Het klinkt als een droom. Want wie staat erop en zegt, ik ben vrij? We leven in vrijheid, zeggen we. En ja, ze is kostbaar. Geen tanks door de straten, geen bommen in de nacht. Geen wetten die bepalen wie je moet zijn. We mogen stemmen. Zeggen wat we denken, leven zonder dictatuur. Vrijheid, daarvoor is gevochten. Waarvoor velen hun leven gaven. Een vlag die vrij mag waaien in de wind. Mijn land, mijn vrijheid. Maar onder die vrijheid stroomt soms iets anders. Een rivier, stil en onzichtbaar. Die zich wringt door kieren en achter gesloten deuren. Ze vindt de kwetsbaren en trekt hen mee in haar diepte. Tolkt en sleurt zonder geluid. Een plek waar vrijheid niet voelt als vrijheid. Waar angst fluistert in het donker. Achter muren die niemand ziet. Dus laten we vrijheid vieren, zeker. En dankbaar zijn. Maar ook even stil worden. Ons gedachten laten dwalen. Naar wie haar niet kent. Naar onrecht dat blijft bestaan. In levens van mensen en van kinderen. Want vrijheid is geen vast bezit. Ze is breekbaar. Als water dat kan stijgen zonder waarschuwing. En toch vandaag, op 5 mei, is zij er nog. Voor velen. En dat alleen al is het waard om het te herinneren.
0: Nou, dankjewel, Carolien.
1: Dankjewel, Carolien. Ik ben ook weer onder de indruk van deze. En ik vind dat je het ook mooi met elkaar eigenlijk verbindt. Hoe het is geweest voor ons en hoe het dat gevoelt. Maar ook hoe het nu gevoeld wordt door weer andere mensen op deze aarde. Hè? Want daar gaat het dan over. Ja. En die dan nog ver van aan zitten eigenlijk.
3: Ja.
1: Heb je het pas geschreven of is het alweer een...
3: Nee, ik heb het eigenlijk geschreven naar aanleiding van de vraag op de dinsdagavond. Dat ze vroegen voor gedichten over vrijheid.
1: Okay.
3: Dus ik denk, nou, laat ik eens kijken of ik ook nog wat kan verzinnen. En dit is echt uitgekomen, zeg maar.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik heb met
1: plezier naar geluisterd. Maar dat klinkt eigenlijk een beetje raar in dit geval. Nee, maar dankjewel, nogmaals.
0: Dag, Caroline.
3: Fijne dag nog. Succes.
1: Doei, Caroline.
0: En volgens mij hebben wij nog een dichter onder de knop. Nee, we hebben geen dichter onder de knop.
2: We gaan nou Dorry voorlezen.
0: Oh, we gaan Dorry voorlezen. Nou, ik zou zeggen...
1: Laat ik dat zien. Hè? Nog een klein gedicht of een mooi gedichtje van Dorry. En dat heet Vrijheid. Vrijheid, blijheid. Gemis. Vergeving, oprechte liefde, hoop op een mooie toekomst, voor altijd en eeuwig. Zou dat niet iets zijn, eeuwige vrede?
0: Ook weer heel mooi. Klopt het nou, Jules, dat wij niet Elsbeth onder de knop hebben?
2: Klopt.
0: Oh, wat jammer. En die is niet bereikbaar. Nou, Topsy, mag ik jou dan vragen om dat gedicht van Elsbeth voor te lezen? Het is kort, maar ook weer de moeite waard. We hebben nog heel veel tijd over, hoor ik nu.
1: Ja, maar omdat we natuurlijk een aantal mensen niet hebben hoeven interviewen. Maar we hebben ook nog muziek. En we hebben Mark nog.
0: En het gedicht van de week natuurlijk. Wat een mooi lang gedicht is. We hebben de tijd hard nodig, hoor, Jules.
1: Ja, en het gaat goed komen. Ook weer vrijheid, ja. Ik blijf het zeggen en ik denk dat het de mooiste tekst is van deze avond. Vrijheid. Breek je ketenen. Groei door muren en grenzen. In gevangenschap. Wees geworteld in vrijheid. Met je hart in de wolken. Ik wil het nog graag een keer doorlezen, want het is dusdanig kort dat het even binnen moet komen.
0: Ja, dat is goed.
1: Breek je ketenen. Groei door muren en grenzen in gevangenschap. Wees geworteld in vrijheid. Met je hart in de wolken.
0: Diep. Wees geworteld in vrijheid.
1: Ja.
0: Met je hart in de wolken. Heel mooi. Ja. Volgens mij wordt het weer tijd voor een stukje muziek. En dan hoop ik dat wij daarna Magda onder de knop zullen hebben. Nee? Nou, dan gaan we in ieder geval luisteren naar een stukje muziek. En dan, ja, je krijgt het druk, op. Je heb je dadelijk weer gedicht voor.
1: Ja, maar we hebben Mark ook nog.
0: We hebben Mark ook nog.
1: Die kan even tussendoor komen.
0: Die kan ook tussendoor. Ja, Mark.
1: Hij mag Mark gewoon even tussendoor.
4: Die wacht geduldig.
1: Een stukje muziek.
0: Muziek.
1: Nee.

0: Boudewijn de Groot, meneer de president. En hoe actueel is dit nummer nog steeds? Ja. Helaas, in deze tijd met oorlogen. Heel actueel.
1: Ja. Maar we moeten toch door.
0: We gaan gewoon
1: deze
0: door.
1: Actualiteit. We gaan naast mij zit Mark. En die heeft zijn gedicht van de week ook. Maar die wil ook nog even wat vermelden.
2: Ja, want ik was vandaag bij een bevrijdingsmaaltijd in Tronten. Op de Duktehalf, vlakbij de kinderboerderij. En dat was een geweldige maaltijd. Niet alleen dat, het is ook saamhorigheid die daar wordt gepredikt.
1: Verbinding, hè?
2: Verbinding, precies. Ja. En ook met de Andrew Sisters erbij. Een soort replica van de Andrew Sisters. Heel erg leuk. Echt om het nog even aan te geven voor de mensen in Tronten.
1: Denk. Nou, leuk. Dankjewel, Mark.
2: Ja, leuk.
1: En nu jouw gedicht.
2: Ja, een gedicht elk jaar en nu een utopie van vrede heet het. Een utopie van vrede. Terwijl legers oprukken om de vijand te verdrijven, klaar ons te verdrukken, wil vrede maar niet lukken, hakt men levens aan stukken. In tal van landen spookt het, worden grondrechten geschonden, op elk uur, elke seconde. Staat vrijheid onder druk, zonder vrijheid geen geluk. Het is praten als brugman, met een noodpakket in huis, gevaar door dure drones, dreiging met sabotage, te veel natie tegen natie. Besef daalt langzaam in dat vrede een utopie is, te veel mensen op de aardkloot, vechten tegen een wisse dood, vluchten voor een nieuw begin. Zij verdienen onze steun, worden vaak niet geaccepteerd. We hebben niks geleerd. Vrede lijkt een loos woord. We leven op het slappe koord.
0: Ook weer heel mooi. Ja, we leven op het slappe koord.
1: Ja.
2: De realiteit van vandaag.
0: De realiteit van vandaag, ja. Heb je het speciaal geschreven voor deze oproep?
2: Voor deze oproep, ja. Ja. Kijk, heel recent.
0: Ja.
2: Vorig jaar ging het meer vanuit de agressor die we nu hebben, vanuit het Oostblok. Maar dit keer meer algemeen. En omdat het gewoon een probleem is van de mensheid, lijkt wel. Geen vrede kunnen bereiken. Dus dat is eigenlijk de insteek.
1: Nou, niet van de hele mensheid, hoor, denk ik. Maar
2: niet van de hele mensheid, maar wel van een groot deel van de mensen.
1: Nou, ik heb juist het gevoel dat het maar een heel klein deel van de mensheid is.
0: Maar die zijn zo zorgt.
2: Onderhuid sluimeren altijd conflicten. Je hebt heel veel geloofstegenstellingen. Kleurentegenstellingen. Die helaas worden uitgespeeld. En dat is nog steeds een actueel probleem.
1: Mm.
2: We hopen allemaal dat het beter wordt. Ik ook. Maar
1: absoluut. Daar ga ik voor trouwens.
2: We blijven ervoor gaan.
1: Ja.
2: Dat vooropgesteld natuurlijk.
0: Ja, ondertussen denk ik gewoon in je eigen cirkel van invloed de vrede brengen. Zoals Petra dat onlangs deed in Poza.
1: Ja.
0: Zingen voor de vrede. En zo zijn er godzijdank heel veel initiatieven. Dus waarmee we toch in onze eigen omgeving proberen rust en vrede te brengen.
2: Je stem laten horen voor vrede, dat is belangrijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, luisteraars, wij gaan weer door. Wij wilden heel graag Magda inbellen. Maar Magda is niet bereikbaar, dus wij gaan weer luisteren naar de prachtige stem van Topsy.
1: Dankjewel, Ginny. Het gedicht heet Blauwe Lippen.
0: Oh, wat een aparte titel. Nu.
1: Ja. Er is kaalslag ontstaan in de woorden van begrip. De woorden die nog gesproken moeten worden, blijven hangen. Deze waarheid is te luid om onder ogen te zien. Ik houd die nog even bij me, tot de verlamdheid over is. Het blauw van mijn lippen weer zacht roze kleurt. Het vel van mijn lijf weer glad voelt. Ik loop hier in vrijheid, met mijn hoofd op slot. Als ik straks in de luwte loop, zal ik spreken in vertrouwen.
0: Ik vind die titel zo prachtig, die blauwe lippen. Je krijgt gelijk het gevoel van beklemming.
1: Ja, beklemming, kou, kou, klein.
0: Ja, heel mooi. Ja. Jammer dat we er niet konden in.
1: Nou, en misschien dat je wel luistert, Magda, omdat je het wel wist dat we dat zouden gaan, of dat je ingebeld zou worden. Dat het niet lukte. Dus ik hoop dat we je nog een keertje mogen ontmoeten op een ander moment. Maar dank je wel voor de inzending van dit mooie gedicht.
0: Hele mooie tekst. Ja, luisteraars, we gaan zo langzamerhand naar de afronding van dit programma. We gaan dadelijk nog luisteren naar muziek. En daarna komt het gedicht van de week. Ik hoop dat onze dichteres klaar zit. om dadelijk haar gedicht voor te dragen. Muziek.

0: Ja, luisteraars, dit was Bluff met Zo Stil. En het is een lied opgedragen aan iedereen die er niet meer is. En dat was, ja, een prachtig nummer. Wij hebben, als het goed is, onder de knop Regina Bijlsma. Klopt dat, Regina?
1: Nou, als het goed is wel, horen jullie mij ook.
0: Ja, wij horen jou, zeker. Ja. Fijn dat je er bent.
1: Regina. Ja, ik vind het ook wel bijzonder.
0: Ja, waarom vind je het bijzonder?
1: Nou ja, ik ben in de polder geboren.
0: Ja, Noordoostpolder.
1: Ik woon in Friesland.
2: Ja. Ja. Maar ja, juist omdat je uit de polder komt, ben je dan ook een beetje, ja, hoor je er toch nog een beetje bij, hè?
1: Polderkind, hè?
0: Ja, polderkind.
2: En heb je trouwens ook een beetje meegeluisterd, de hele uitzending? Of is dit,
1: Eerlijk gezegd had ik net een meditatie achter de rug. Maar ik heb wel het laatste liedje natuurlijk deels gehoord. En dat, ja, dat raakt mij ook enorm.
2: Je bedoelt Bluff?
1: Dat liedje. Ja, absoluut.
0: Ja, de stilte. Dus.
1: Ook met betrekking tot dat mijn zoon, die in 2013 is overgegaan of overleden. Dat bracht het wel allemaal heel dichtbij, want die was 3 mei jarig.
2: Oké, dat is inderdaad.
0: Ja, en ik begreep, Regina, dat jij in jouw teksten, jouw gedichten, want je bent ook actrice en schrijver, begreep ik. Dat vrijheid voor jou een heel essentieel onderdeel is van elk mens. En dat je met name aandacht schenkt aan kinderen in jouw werk. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ook met name ook omdat het. Ook omdat mijn eigen. Mijn eigen innerlijke kind. Nou, die heeft natuurlijk al. Nou, die heeft wel wat klappen gehad, zeg maar. En ik ben eigenlijk weer opnieuw in een vorm van therapie gegaan, holistisch. En daarbij kwam ik ook weer heel erg in contact met mijn eigen innerlijk kind. Maar ik heb het ook altijd ontzettend fijn gevonden om met kinderen te werken, toneelles te geven. Daarvoor ook toneelstukken te schrijven met hun eigen ideeën. En ik vroeg mij gewoon laatst af. Toen was het de stilte van het kind wat gepest is eigenlijk. Een kind die kan ook monddood gemaakt worden door alles wat hij ervaart. En ik denk dat we heel vaak als volwassenen wel eens vergeten dat we allemaal een kind zijn geweest. Ooit eens een keer die wel in een innerlijke vrijheid geboren is. En ja, als het goed is, en dat hoop ik dan voor heel veel mensen, dat ze toch ook nog herinneringen hebben aan de verwondering van het innerlijke kind. Van het kind wat mag zijn, wat nog niks vindt, wat nog niet geïndoctrineerd is met alles wat hoort te zijn volgens volwassenen.
0: Ja, ik vind dat echt een hele mooie boodschap. Heel mooi uitgangspunt. Ik ben zo bang dat we anders jouw gedicht niet kunnen horen.
1: Okay.
0: Zou jij dat willen voorlezen? En dan kijken we daarna nog even of wij nog wat verder kunnen praten.
1: Goed, daar komt-ie. Heb jij dat nog wel eens, zo verwonderlijk als een kind dat nog geen zorgen baart en ook nog vrede vindt? Voor wie de schaduwen op de muur in de nacht het ergste zijn, of het niet bestaande monster onder haar bed, want zo is het maar net. Maar heb jij dat nog wel eens, zo verwonderlijk als een kind dat nog vrolijk zingend over straat zijn eigen paadje verder gaat, dat onbezonnen en vrij nog kan roepen, ik ben blij. Een kind dat dansend achter de vlinder aanrent en nog geen schaamte kent. Die de vogeltjes nog hoort fluiten en zichzelf ook durft te uiten. Ken jij dat nog? Zo verwonderlijk en vrij als een kind dat nog durft te vragen, maar er niks van vindt. Behalve dat is mooi, dat is leuk, dat is stom en af en toe een beetje dom. Dan denk ik als volwassen vrouw, is er nog wel hoop voor jou? Voor het onbezonnen, vrolijke en vrije, zonder schaamte of schuld, alleen het blije? Of af en toe een verdrietige traan, wanneer je was gevallen maar ook weer opgestaan. Al jong begint het met presteren en moeten onze kinderen leren waar zij allen de beste moeten zijn, al is het voor de schone schijn. Mogen de kinderen van nu nog wel spelen en mogen ze zich ook nog wel eens lekker door en door vervelen? Zonder scherm, zonder mobiel, zonder game? Ach, lieve kind, waar gaat het heen? Ach, het zal iets zijn van alle tijden dat we het kind in ons dus gaan vermijden. Want de hoge druk van heden ten dagen zorgt voor mentale stress en al maar klagen. Over politiek en polarisatie, over oorlog en immigratie. Maar mama, wat is dat dan? En wat vind ik ervan? Mijn lieve kind, dat is de grote mens die niet kan accepteren of waarderen. Niet meer kan delen, want we zijn met veel te velen. Ook zijn we allen toch niet echt gelijk. Kijk uit mijn kind, ja zelfs in eigen wijk. Oh ja, en die kindjes van het AZC? Ach, speel daar maar niet meer mee. Maar Amira uit Syrië dan. En ook Sana uit Oekraïne. Dat zijn mijn allerbeste vriendinnen. Net als ik zijn dat toch kinderen die graag tekenen en mooie bloemen plukken, maar ook roze het allermooiste vinden. Weet je, mam, laatst zag ik het echt heel goed. Toen we in onze vinger prikten, hadden we allemaal rood bloed. Zo wordt de kindertaal een boodschap in een wonderlijk verhaal. Dus mocht je bewust worden van wat je bezint, probeer het gewoon weer voor die ene keer te ervaren hoe verwonderlijk het is als het vrije, onbezonnen kind. En wie weet is het iets. Heeft het een groot bereik in eerlijk zullen we alles delen. Al zijn we met zoveel, we zijn toch allemaal gelijk. Maar heb jij dat nog wel eens? Zo verwonderlijk onbezonnen, vrij en vrolijk als een kind. Dat nog zonder iets te moeten alleen zijn eigen waarheid vindt.
0: Nou, dankjewel Regina.
2: Ja.
0: Het is inderdaad een prachtig gedicht, passend bij wat je net vertelde. Hè? Het innerlijke kind in jezelf. En daar zit een stuk
2: vrijheid. En dat, die vrijheid die het ooit heeft gekend. Hè? En
1: ja, daar gaat het over.
2: En

0: luisteren en daar ook even helemaal in kunnen zijn.
1: Ja.
0: Zonder al die overtuigingen die we worden bekogeld. En die ons in ons opnemen. Ja, misschien krijg je dan ook weer een beetje een andere kijk op de wereld.
1: Ja. Ja. Heel mooi, dankjewel voor dit.
0: Heel graag gedaan.
1: Ja,
2: ja, Regina. En, sorry, wat wilde je zeggen?
0: Nee, ik vond het echt fijn, leuk. Ja, leuk dat ik hiervoor gevraagd werd toen ik het gedicht naar
1: Jules
0: stuurde.
1: Ja.
0: Ja.
2: En wij zijn heel blij dat jij het geschreven hebt en dat jij dit hebt willen voordragen bij ons in de studio. En luisteraars, als je dit nou nog terug wil horen of lezen, als je dit nog wil lezen, dan is het de hele week te lezen op de website van Radio Lelystad. Het is een week lang gedicht van de week, zoals we iedere week een gedicht van de week hebben. En je kunt deze uitzending ongetwijfeld terugluisteren. En ook dan kun je alle gedichten van alle inzenders nog eens op je gemak beluisteren. En dat was het waard, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja. Ik denk dat we naar het laatste muziekje gaan. Nogmaals bedankt, Regina. En wie weet komen we elkaar nog wel weer een keer tegen.

0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Haan.

0: basis. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook

0: dat kleuterscholen en ouders, kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Drie besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen.

0: wel, was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

nacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Baby small use of sexy motherfucker.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.